0: speakers uit. Dit is Loel FM.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking, vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, bij Veenendaal West 10 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat bij Heerden een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Solly Solly, The Middle of the Road uit 1971. Een goed begin van de dinsdagmorgen. Goedemorgen. Het is alweer dinsdagmorgen, de 30ste van de juni maand. De laatste dagen weer van de juni maand. En dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren hier bij Loco en Loegevem. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat klaar. En de playlist staat weer gevuld. Dus dat betreft dan zijn we er klaar voor. We gaan beginnen.

Tonight, de plaat van de George Baker Selection. Ben jij er vandaag ook uit geweest om 3 uur? De wedstrijd bekeken? Ja, spannend was het in ieder geval. En ja, misschien heb je het ook helemaal afgekeken. Dat zou heel goed kunnen. Je hebt net de uitslag geworden op het nieuws, dus dat hoef ik allemaal niet meer te vertellen. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Planetoïde Dag. En vandaag ook de Internationale Dag van het Parlementarisme. Nou, wat houdt dat in, hè? De Planetoïde Dag? Nou, het is bedoeld om het grote publiek meer te laten leren over de kleine hemellichamen. De dag wordt ieder jaar op 30 juni gevierd en is bedoeld om meer te weten te komen over de mogelijkheden en gevaren van de planetoïde. Dus het gaat echt over planeten.

0: Goud van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Blame It on the Summer Sun, in plaats van Ruby Ness. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag heel wat op. We beginnen bij Peter. Peter Pannekoek is een Nederlandse de cabaretier, maar ook tekstschrijver. Is vandaag 40 jaar geworden. En Jamai Lohman is vandaag jarig. Is een Nederlandse zanger, maar ook presentator. Is vandaag 40 jaar geworden. Marieke Wasterenk is een Nederlandse actrice en zangeres. Is vandaag 40 jaar geworden. En Sanne Heijen is een Nederlandse presentatrice. Is vandaag 45 jaar geworden. Noureddin Boukhari is een Marokkaanse Nederlandse voetballer. Is vandaag 46 jaar geworden. En Tim Klein is een Nederlandse discjockey. Is vandaag 47 jaar geworden. Barbara Barends is een Nederlandse sportjournaliste. En ook uitgever presentatrice is vandaag 52 jaar geworden. Bastian Ragas is een zanger, maar ook presentator, acteur en schrijver. Is vandaag 55 jaar geworden. En Francisco van Jolen is een journalist. Is vandaag 66 jaar geworden. En Adelheid Rozen is een theatermaakster, actrice. En ook schrijfster is vandaag 68 jaar geworden. Jetty Marhurin. Mathurin, zo moet ik hem volgens mij uitspreken. Is een Nederlandse cabaretier, maar ook presentatrice, actrice. En is van Surinaamse afkomst, is vandaag 75 jaar geworden. En dat waren de jarigen die staan op de kalender voor vandaag.

0: Jimmy Cliff. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag begint het droog met flink wat zon. Maar vanuit het westen trekken gedurende de dag ook steeds meer wolkenvelden over het land. En daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien. En valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden langs de oostgrens. En daarmee zal vandaag hoogwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Dus vandaag iets minder warm, iets verkoeling. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat en die zit dit Black and White.

Black and White. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen, ja, hetzelfde weertype als vandaag. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. 23 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten. En donderdag 22 graden met een windkracht 4 uit het west-noordwesten. Dus een hardere wind uit het west-noordwesten. En dan een zonnetje erbij, af en toe bewolking en een kleine kans op een drupje regen. 1 mm staat erbij. En vrijdag 22 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Nog wat weercijfers. Vandaag een 7, morgen zelfs nog een 9. Donderdag een weercijfer 8 en vrijdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1972. Summertime. Summertime.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

CEO van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag door de RARA. Gebeurde in 1993 op deze datum. En nog een berichtje uit 1944. Voorlopig verschijnt het laatste nummer van het Dagblad van het Oosten. En 2017, ja, een treurige dag. Want weervrouw Helga van Leur presenteert haar laatste weerbericht op RTL 4. Na 20 jaar trouwe dienst. Ja, iedereen keek naar, hè? Ja, weervrouw Helga van Leur. Voor de laatste keer op de TV, 2017, met het weer. En wat hebben we nog meer gevonden? Een berichtje uit, even kijken, 1972. Voor het eerste maal wordt een schrikkelseconde ingevoerd. Was in 1972 op deze datum.

Beach Baby, een plaat van de First Class. En daarvoor de Good in the Gang met Celebration. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur de Locomotief. Ja, mandje van de radio non-stop. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing, Albert Wereld Radio. En van 4 tot 5 uur de Locomotief. Van 5 tot 6 uur sportief zijn zeker weten met Dirk-Jan Grootkozijn. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady. Van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur in de country met Jan Theo van Hout.

Ferrari met A Sweet Love. En met is alweer bijna 8 uur alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met een plaat uit 1971. Sultana Titanic. En ik heb Santa Esmeralda nog voor je klaarstaan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 20 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 20 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden op de A27. En tot slot de A50 Os richting Arnhem bij Heteren 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: 105.5. Dit is Lou FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
10: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Meatloaf, ja, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM. Op de vroege dinsdagmorgen, alweer de 30e van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen, het laatste blokje gaan we ook weer lekker terug in de tijd. Dus dat betreft dan, ja, staat alles weer klaar. Ja, we gaan beginnen.

Mississippi in plaats van Pussycat. Ja, straks na 9 uur, mannetje van de radio non-stop. Je hoort de beste zeezenderhits uit de jaren 60, 70 en 80. En woensdag en donderdag is Willem van der Belt weer te beluisteren bij Regio Radio Local FM. Dus dan weer lekker gepresenteerd. En wat heeft Broodje Bal in zijn programma? Nou, die gaan we er ook even gelijk pakken, bijpakken. We gaan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van augustus 1970 en mei 1987. Verder in het lunchpakket James Last met Biscaya. Dat is een leuke plaat. En je hoort een aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer de oud Veronica alarmschijf en de Hollandse douwtrapper is de instrumentale van Nova met Aurora. Dat is ook een hele leuke plaat. Dus dat straks bij Broodje Bal. Straks na 12 uur bij Loco FM.

Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1978 met Wings. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. En van 4 tot 5 uur muziekcarousel, de non-stop hits. En dan van 5 tot 6 uur vanuit het college Ellen versus Rob. Van 6 tot en met 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur Love Songs, ook met Ben. En dan wat wij willen weten, herhaling. Maar gisteravond waren ze er niet, dus dat zal vandaag dus niet anders zijn. En van 11 tot en met 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits weer op de radio. Bij Low Lou FM.

0: Miriam Makeba met de plaat uit 1967, dus een heel eind terug in de tijd. Een pata pata, zo was de plaat getiteld. We gaan nu kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag begint droog met flink wat zon, maar vanuit het westen trekken gedurende de dag steeds meer wolkenvelden over het land. En daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden langs de oostgrens. En daarmee zal het vandaag hoogwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar de regionale hittegolf in het zuidoosten houdt nog even aan. Tot zover het weer voor vandaag en straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Alice Cooper.

How You Gonna See Me Now, een plaat van Alice Cooper uit 1979. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Naar morgen 23 graden, eigenlijk gelijkbaar als vandaag. Een windkracht 3 uit het noordwesten, een zonnetje erbij.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier vertraging. De andere kant op de A50, Arnhem richting Os, bij Ravenstein ook een kwartier op onthoud. En tot slot op de N310, Arnhem richting Elburg, tussen afrit Vierhouten en de aansluiting met de A28 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Let Your Sunshine. Nou, we gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1989 was 3,8 graden. En de hoogste is gemeten in 1957 was 34,2 graden. Dus toen was het ook al warm, hè? In 1957. De langste neerslagduur was in het jaar 2020, was 8,2 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in het jaar 2005, was 17,4 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, wat gaan we draaien? Henk Wijn gaat er klaarstaan. De Heikrekels, het Lowland Trio en ook Linda Snoei. Dit is de

Het hartje van goud in plaats van de heikrekels en daarvoor het Lowland Trio met Kleine Vogel en Linda Snoei met Lucky Lips. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de Loco Non-Stop Hits, mannetje van de radio non-stop. De beste 60, 70 en 80-jarige muziek op de radio, maar dan non-stop. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Albert Leusing weer op de radio dus. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het muziekmuseum. Dan Bart heeft de boel alweer klaarstaan zo te zien. Bart zal ongetwijfeld over voetbal hebben, want het is een echte voetballiefhebber. Hij is vannacht natuurlijk er ook uit geweest volgens mij, hè? Ja, ik niet, maar hij wel, denk ik. Nou, we gaan er straks naar luisteren. En dan middagmatinee met Jeanette en ook Gerrit-Jan Top met Topdag. Dat allemaal dus op Lou FM. Wat hebben we nog klaarstaan voor jou? Nou, Henk Wijngaard met een bak roest op 18 wielen. En ook een plaat van Hank met Jij daar in de radio. Ja, mannetje van de radio is vandaag niet, maar morgen wel. Dus jij daar in de radio. Heet er morgen!

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem bij knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Op de A50 de andere kant op Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. Dan na de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort nog 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: samen met Prins Mohammed en Someone Loves You Honey. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dan hebben we het over week 27. Yves Beerdertsen. En misschien is het tijd. Ja, ik was eigenlijk van plan om te beginnen met Duitsland, Duitsland, alles is voorbij. Maar met het debakel van vanochtend. En dan bedoel ik het penalty debakel van vanochtend. Nou, lijkt me dat niet zo geschikt. Duitsland, Duitsland, alles is voorbij. Want ze weer mogen ook naar Huizen. Ja, vandaar. Voor diegenen die het gemist hebben, zoals collega Dries Smit. Ja, misschien heeft hij het al wel via gehoord. Maar Dries was niet opgebleven. Na een 1-1 in de reguliere tijd, ook na de verlenging 1-1. En uiteindelijk verloor Nederland met 3-2 met penalty schieten. Genoeg daarover. We mogen dus ook naar huis, net als onze Oosterburen. Goed, het is inmiddels 13 na 9. Van harte welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En ja, voor diegenen die vanochtend al op tijd bij de radio waren, ja, hij was er vanochtend van 7 tot 9. Muzikale ochtendspits heb ik het dan over met collega Dries Smit. Ik noemde net zijn naam al eventjes en Dries die was, hij vond het niet zo belangrijk een wedstrijd om op te blijven of de wekker te zetten of wat dan ook. Ik weet ook niet of Dries een voetballiefhebber is. Misschien gaat het allemaal wel langzaam heen en denkt hij, het zal mijn tijd wel duren. In ieder geval, Dries, hij was er weer met de muzikale ochtendspits. Gezellige, lekker wakker worden muziek. De vaste items daartussendoor. We zijn weer helemaal op de hoogte. En wat Dries betreft, hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ja, krant van vandaag pakken we zo dadelijk erbij de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud verstaanbare liedjes. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Nou, ik zou bijna zeggen voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: The Beatles, Can't Buy Me A Love. En daarvoor ook al in The Love. If You Can't Give Me Love van Suzy Quattro brengt ons bij de krant van vandaag de voorpagina van de Stentor. Laatste dag van de maand juni, oftewel 30/6/2026. Afslankmiddel blijkt insuline. Patiënt in coma, want een 54-jarige man uit Deventer en een 47-jarige vrouw uit Dordrecht zijn in coma geraakt na het gebruik van vervalste afslankmedicatie. Ziekenhuizen luiden nu de noodklok over de illegale online handel in afslankmedicatie. En ook artsen slaan nu alarm over de handel. Ja, komen ze zo makkelijk aan die insuline? Jazeker, dat is vrij handig te verkrijgen overal. En, nou ja, en dan als andere afslankmiddel verkopen. Want laten we wel zijn, insuline is geen afslankmiddel. Het is wel noodzakelijk om de insuline die gebruikt wordt om de bloedglucose, het gehalte, naar beneden te krijgen. Maar het is duidelijk geen afslankmiddel. Dus houd het in de gaten. En ja, het Ozempic gebeuren is natuurlijk heel erg duur als je het zelf moet betalen. En als je het dan niet voorgeschreven krijgt door de arts, dan zijn er altijd mensen die gebruiken andere dingetjes om daar toch maar aan te verdienen. En dat blijkt dus bij veel van die, ook via het internet gekochte afslankmedicatie, blijkt dat gewoon insuline te zijn. En daar kun je van in coma raken. Dus bij deze. Dan, naar aanleiding van de stormtoestanden van de afgelopen dagen. En dan in het bijzonder de hagel. Want hoe kan het dat de ene tuinder heel veel ruitschade heeft na een hagelbui en de ander amper? Nou, dat heeft te maken met de soort van het glas. Gewoon, zoals ze vroeger zeiden, kippenglas. Als je dat in een kas hebt en er komen van die hagelbuien, dan is het kippenglas gauw gesneuveld. En er is ook nog ander veiligheidsglas en dat soort dingen. Dus vandaar het verschil in schade bij de kassen. Dan de politiek, Nederlandse politiek van Tom de Graaf, die na bijna 8 jaar afscheid neemt als vicepresident van de Raad van State, waarschuwt het kabinet. Want wie zit te wachten op nieuwe verkiezingen? Ja, misschien sommige partijen wel, omdat ze dan zomaar in één keer heel erg groot kunnen zijn. Alleen dat is nog geen reden om dan een kabinet te vormen met die partijen, want die worden vaak buiten gesloten. Talloze gemeenten maken snel nieuwe huisnummers aan voor nog te bouwen woningen, want na 1 juli dreigt een probleem. En dat heeft te maken met inderdaad het aansluiten op het stroomnet. Want ja, die huizen moeten nog wel gebouwd worden, maar er zijn gewoon hele lange wachtlijsten om de boel op stroom aan te sluiten. Dus heel veel gemeenten, voordat ze gaan bouwen, gaan die nu al kavels van nummers voorzien. En dan kan er alvast stroom worden aangevraagd. Zou bijna zeggen, wie niet sterk is, moet slim zijn. Defensie, het leger dus, wil drones en nog eens drones. En ook een eigen Space Command om natuurlijk al die drones te besturen. Dan een zoektocht naar een Staphorster meisje op de cover van een Magriet uit 1956. Blijkbaar zijn er toch nog mensen die oude bladen, die oude Magrieten thuis hebben. En een meisje daarvoor op. Degene die daar op de voorkant van de Magriet stond in 1956, ze is gevonden. Dan sport, nog 1 keer op Wimbledon. En dan heb ik het over de gezusters Williams, oftewel Venus en Serena. Toch nog maar even naar het voetbal. We zijn inmiddels aanbeland bij de 16e finales. En al eerder, eergisteren was dat Zuid-Afrika tegen Canada. Werd gewonnen door Canada met 1-0. Gisteren ook nog Brazilië tegen Japan. En in de slotfase trok Brazilië de winst over de streep. Het eindigde in 2-1, dus ook Japan naar huis, net als Zuid-Afrika. Dan gisteravond, het was vanmorgen, hè? Ja, inderdaad, het was vanmorgen. Nederland tegen Marokko. Wedstrijd eindigde in 1-1. Verlenging werd ook niet gescoord. En uiteindelijk penalty schieten. En toen werd het 3-2 voor Marokko. En al eerder Duitsland tegen Paraguay. wedstrijd eindigde ook in 1-1. Werd ook in de verlenging niet gescoord. En de penaltyreeks werd gewonnen door Paraguay met 4-3. Dus zowel Nederland als Duitsland allebei naar huis. Dus ook onze oosterburen naar Hausen. Dus bij deze. Nou, een verhaal in de krant ook. Ja, Oranje faalt weer vanaf de stip. Marokko stuurt Nederland naar huis na een thriller op het WK. En dat gaat nog zo eventjes door. Ronald Koeman heeft ook al gereageerd. Want die kreeg de nodige kritiek op het systeem wat hij bedacht had. En hij denkt, nou ja, als ik het over moest doen, zou ik hetzelfde doen. Nou, natuurlijk ook afgelopen nacht. Ja, dat kon bijna niet missen, of het was eigenlijk al vanmorgen. Marokkaanse fans toeterend en juichend de straat op na de winst op Oranje. Nou, en Driessen van de Telegraaf, die had zijn verhaaltje ook al klaar, was al geen fan van Ronald Koeman. En hij zegt dus nu ook, de KNVB kan niet verder met Ronald Koeman. Die moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. Dat dus naar aanleiding van het debakel, oftewel Oranje faalt weer vanaf de stip.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Julio Iglesias, Amor de mis amores. En daarvoor Greenfield en Cook. En Don't Turn Me Loose brengt ons bij het weerbericht. En ja, de ene keer dan moet ik echt zoeken naar een weerbericht. En dan denk ik, oh, laat ik het weerbericht van Dries er maar even bijpakken. Maar ik heb nu de beschikking over een aantal weerberichten. Dus welke ik nu zal nemen, dat is nog even koffiedik kijken. Want bij de ene staat boven: droog en zonnig zomerweer houdt aan. Aangename temperaturen tot 27 graden. Maar bloedhitte keert mogelijk snel terug. Nou, die andere staat boven: vriendelijke dagen. Temperatuur zakt nog iets de komende dagen en daardoor komt er een einde aan de hittegolf. Er staan enkele vriendelijke dagen op het programma. Vandaag schijnt vooral in het oosten de zon nog regelmatig en van het westen uit neemt de bewolking namelijk snel toe. Het blijft zo goed als droog en het wordt 21 graden in het westen en 26 of 27 graden langs de oostgrens. Ook morgen worden tussen de 21 en lokaal 26 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en plaatselijk valt er een bui. Ook donderdag kan er wat regen vallen. De dagen erna verlopen droog. En in de middag is het zo'n 21 tot 25 graden. En in de nacht rond de 14 graden. Ja, het weekend duurt nog even, maar dan wordt het mogelijk opnieuw flink warmer. Nou, dat weerbericht zullen we in de loop van de ochtend ook eventjes uitpluizen, zodat we ook in de gaten krijgen wat het dan, die bloedhitte, wat het dan precies inhoudt. In ieder geval voorlopig een aantal vriendelijke weerdagen.

Neil Diamond en Cherry Cherry, daarvoor CCR, Creedence Clearwater Revival en Sweet Hitchhiker. Twee plaatjes waarvan ik, als ik naar collega Aad Witthaar zit te luisteren, die draait altijd de Creedence Clearwater en Neil Diamond voor Tijmen van Boven. Dus ja, nou, ik denk, laat ik dat ook maar eens doen. Ik weet niet of Tijmen luistert hoor, maar het zou zomaar kunnen. In ieder geval Tijmen, als je bij het apparaat zit, ze waren speciaal voor jou. Neil Diamond en dus Creedence Clearwater Revival. Ja, opmerkelijk politiebericht, want politie rukt uit voor een overleden persoon. Alleen, wat vinden ze? Een poppenhoofd. Dus of het een grapje is geweest, dat weet ik niet. Of dat het wel een serieuze melding is geweest, dat er alsnog ergens anders een overleden persoon gevonden is. Dat staat er niet bij, maar de politie is dus uitgerukt en vonden toen het poppenhoofd. Ja, ik noemde bij het begin van de artikelen op de voorpagina al het verhaal over Nederland. Vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf. Hij roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. Want als het kabinet Jetten geen structurele afspraken maakt met de oppositie, komt de regeerbaarheid van Nederland in gevaar, aldus Tom de Graaf. Nederland zit dicht tegen het punt van onbestuurbaarheid aan. Daarvoor waarschuwt Tom de Graaf, die vandaag na bijna 8 jaar afscheid neemt als vicepresident van de Raad van State. Door de versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. We kennen in Nederland ook geen cultuur van minderheidskabinetten zoals het huidige kabinet. Dat gemis speelt het kabinet in de eerste maanden nu al parten. Oppositiepartijen willen niet bewegen. De coalitie zoekt niet naar meerderheden en zegt ja, maar wij willen ons programma uitvoeren. En dat is een onmogelijke situatie. Tom de Graaf, zoals bekend, waarschijnlijk wel, hij is lid van D66, maar benadrukt dat hij niet de sponsor is van welke coalitie ook. Maar wie in Nederland zit te wachten op nieuwe verkiezingen? Met een heel groot vraagteken. Nou, niemand, want we snakken naar enig lange termijn beleid en vooral politieke stabiliteit.

De Bee Gees en mijn loekcollega Willem Tijdloos Vlieger, die heeft mij ooit al eens een keer verteld, hij krijgt kippenvel als hij deze plaat op de radio hoort. En nou ja, je kunt beter van dit plaatje kippenvel krijgen dan van een voetbalwedstrijd, Willem, want hij zal ongetwijfeld vanochtend geen kippenvel hebben gekregen. Hij zal misschien hoge bloeddruk hebben opgelopen. In ieder geval misschien wel kokend bloed. Nou ja, laten we maar niet al te dramatisch erover doen. In ieder geval, het plaatje was voor collega Vlieger. En ja, als we dan toch met Vlieger bezig zijn. Hij is ook fan van de Cats. En zijn familie ook. Onder andere zijn zuster en zijn zwager. En ik ben ook fan van de Cats. Dus wat dat betreft, ach, ik zou bijna zeggen, wat let mij.

The Cats and Where I've Been Wrong. Het hevige onweer van afgelopen weekend heeft flinke schade aangericht. Dat is inmiddels bekend. Het aantal meldingen bij verzekeraars blijft maar oplopen. Waar eerst rekening werd gehouden met tonnen aan schade, is dat bedrag inmiddels al opgelopen tot ruim 1 miljoen euro. Niets bleef gespaard. Woningen vatten vlam en auto's raakten beschadigd door hagel zo groot als je handpalm. En ja, we hebben de beelden ook op tv gezien. Tenminste, als je tv gekeken hebt. Een monumentale molen in Veldhoven overleefde het noodweer ook niet. Net als ruiten van kassen in de Noordoostpolder. Verzekeraars hielden al rekening met tonnen aan schadeclaims. Maar dat is dus nu een stuk hoger uitgevallen. Zo werd gisteren duidelijk. Zo heeft Allianz direct al zo'n 1000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de onweersnacht, meer dan 3 keer zoveel als verwacht. De grootste boosdoeners zijn de joekels van hagelstenen die uit de lucht kwamen vallen. Daardoor raakten vooral veel auto's beschadigd. Allianz direct ziet het schadebedrag al richting de 1 miljoen euro lopen. Maar ook bij verzekeraar Unive blijven de claims binnenkomen. Gisteren stond de teller op 330 meldingen, goed voor ongeveer 350.000 euro. Vergeleken met eerdere grote stormen valt dat trouwens erg mee, aldus een woordvoerder. Maar elke melding blijft natuurlijk vervelend. Het gaat bij Unive vooral om meldingen van hagel- en onweerschade en om problemen met het riool. Interpolis en Centraal Beheer hebben inmiddels in totaal zo'n 2600 schademeldingen binnengekregen. Ook bij Nationale Nederlanden, daar lopen de meldingen op. Het aantal schademeldingen dus, en dat gaat nog steeds door. Ik weet niet, ik heb wel eens gehoord, het is het beste altijd als je het zo gauw mogelijk meldt, maar over 3 maanden komen met, ik heb toen in dat weekend in juni schade opgelopen. Dat werkt ook niet. Dus als je toevallig schade hebt, zo gauw mogelijk melden.

Barros en When Will I Be Famous brengt ons bij het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. En inderdaad een reactie op het liedje van de Cats van, ja, het kan bijna niet missen, Willem Vlieger. En hij bericht mij, daar knapt een mens van op. Dus ik denk toch dat hij wel een beetje beroerd was naar aanleiding van het penalty debakel vanochtend eerder. Bij de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Nou, Willem, gewoon blijven opknappen. En straks in het volgende uur niet, maar in het derde uurtje van het Muziekmuseum. Dan komt zelfs Robin Gibb nog langs. Dus wat dat betreft gewoon blijven luisteren. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna is het tijd voor de bottenschijf, Yves Berensen. En dan een uurtje verstaanbare liedjes. Oftewel een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. Dat komt door een kijkersfile, door een ongeluk aan de andere kant van de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Ja, zeker, we houden er nog steeds van. En dit was uit 1988, toen werden ze Europees kampioen. André Hazes, hij zong erover in die tijd. Wij houden van Oranje. En ja, ik had dit plaatje gepland aan het begin van het uurtje Poldergoud. Ik zei het al eerder vanochtend. Ik had ook Schade, Duitsland, alles is voorbij gepland. Maar die heb ik maar eventjes weggelassen. Dus met deze. Maar André Hazes kon dan toch wel. Hey, we hoorden ook nog zojuist de bottenschijf. Yves Berendsen en misschien is het tijd. Het is 9:50 van harte welkom bij een uurtje verstaanbare liedjes. En natuurlijk afgewisseld met wat nieuwsberichten. Kijken zo dadelijk op de website van loemedia.nl. We zien daar onder andere een nieuwe bordsponsor bij DSV. En nog wat andere berichten. Zo dadelijk zullen we die erbij pakken. Dus gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Danny Christian en Freddy Brekken. Volgens mij zingt er ook nog een juffrouw of een mevrouw mee. Alleen de naam daarvan die kon niet meer op de regel hier op het computerscherm voor me. Dus ik zal binnenkort eens Andries vragen of hij dat tevoorschijn kan toveren. In ieder geval Danny Christian en Freddy Brek. Dat is een ding wat zeker is. Maar er was ook nog een derde bij. Samen dansen. En daarvoor Jannes, ik heb alleen maar jou om van te houden. Zoals ik net al zei, DSV heeft opnieuw een lokale ondernemer als bordsponsor aan de vereniging verbonden. Brasserie de Wolberg, gevestigd aan de rand van het Harde, ondersteunt de voetbalclub met een sponsorschap. Onlangs overhandigde eigenaar Stefan Brink het sponsorbord aan Benny van der Weert van de sponsorcommissie van DSV 61. Met de samenwerking onderstrepen zowel de ondernemer als de vereniging het belang van betrokkenheid bij het lokale verenigingsleven. De horecalocatie biedt ruimte voor uiteenlopende activiteiten zoals een lunch, diner, bijeenkomst of feest en is een bekende ontmoetingsplek in de omgeving. DSV 61 spreekt haar waardering uit voor de steun van de nieuwe sponsor. Volgens de vereniging zijn lokale ondernemers onmisbaar voor het in stand houden en het verder ontwikkelen van de club. De voetbalvereniging kijkt dan ook uit naar een langdurige samenwerking. Nou, nu heeft Stefan Brink, die heeft nog een ander bedrijf en daar heeft hij ook maar meteen een bord voor laten maken, want DSV heeft nog een nieuwe bordsponsor. En dat is een bord waarop staat Restaria Plein 10. En dat is een cafetaria sinds kort gevestigd in het centrum van het Harde. Ja, met die nieuwe samenwerking, het verhaaltje is eigenlijk hetzelfde als bij het vorige bord van de Wolberg. De voetbalvereniging krijgt er dus opnieuw een lokale ondernemer bij. Eigenaar Stefan Brink overhandigde het sponsorbord aan Benny van der Weert. Nou ja, twee borden van één eigenaar van twee bedrijven. Dus wat dat betreft niks mis mee. Nou, dan zullen we ook even de omschrijving van Restaria erbij pakken. Deze horecazaak biedt een breed assortiment aan maaltijden en snacks en beschikt over een terras in het centrum van het Harde. Nou, Stefan Brink, dus twee nieuwe bordsponsoren erbij. Tenminste, twee nieuwe borden. Restaria Plein 10 en ook Brasserie de Wolberg. Alleen dezelfde eigenaar en dat is Stefan Brink.

0: Vader Abraham, en het klopt, als vaste luisteraar zul je misschien denken, oh, dat wordt wel eens vaker gedraaid de laatste tijd, dit liedje van Vader Abraham, maar in mijn tuin daar bloeide een roos, jazeker. En ik zat nog niet zo lang geleden naar de zender Actueel te luisteren uit Wezen, een piratenzender. En ik vind het altijd nog wel leuk om zo af en toe eens even te zappen en dan naar een piraatje te luisteren. En die was gewoon, tijdens dat hij aan de band zat, was hij gewoon een beetje aan het knutselen. Hij liet de luisteraar dus eigenlijk meeluisteren wat hij allemaal aan het doen was. Zo ging het een beetje beter. En zo wordt het even wat minder. Als ik nu dit doe, dan heb ik een brom. Zender Actueel uit Wezen. Misschien kent Dries hem ook wel. Zou zomaar kunnen. Komt uit die regio. En toen hoorde ik dus ook weer dit liedje van Vader Abraham. Een paar keer zelfs. Dus wat dat betreft, niks mis mee hoor. En we hoorden ook nog Mike en Colin met Gek of Geniaal. Ja, het voetbal ligt eventjes stil. En dan heb ik het over het amateurvoetbal hier in de regio. Maar de betaalde jongens en dan ook de boys van PEC Zwolle, die beginnen alweer te trainen en te oefenen. Want op zaterdag 11 juli, dat is aanstaande zaterdag over een week, organiseert de SV het Harde een bijzondere voetbalmiddag op Sportpark Schenk in het Harde. De Zwolse eredivisionist PEC Zwolle speelt daar een oefenwedstrijd tegen Al Jazeera Club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het is dus zaterdag over een week, dan is het zaterdag 11 juli, begint 's middags om 4 uur en het vindt allemaal plaats op Sportpark Schenk. Kun je daarvoor niks naar binnen? Dat niet. Je moet wel even een kaartje aanschaffen, alleen dat kun je niet in het Harde kopen. Want de voorverkoop van de kaarten gaat via de website van PEC Zwolle. Ze houden alles in eigen hand. Om online kaarten te kunnen kopen, dien je eerst een account aan te maken op de website van PEC Zwolle. Dat schijnt niet zo moeilijk te zijn. Dat kun je doen door naar www.pekzwolle.nl te gaan en rechtsboven op login te klikken. En daar kun je dan eenvoudig een account aanmaken. Maar vanaf maandag 29 juni is het daarnaast ook mogelijk om fysiek kaarten aan te schaffen. Kan ook niet in het Harde, maar dat kan in de PEC Zwolle Fanshop. En die PEC Zwolle Fanshop is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:00. Aanstaande zaterdag over de week, 11 juli dus, een voetbalwedstrijd PEC Zwolle tegen Al Jazeera Club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Jongens zijn dus een eind van huis. Begint 's middags om 4 uur op Sportpark Schenk op het Harde.
1: De gezelligste aan het Veenmeermeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Hendrik Wijngaarden, geloof, hoop en liefde. En daarvoor hadden we ook nog, Dana Winner met Lief Zo Lief. Ja, in de krant van vandaag en dan speciaal in de Veluwe-bijlage een verhaal over een grasdeskundige. En op de voorpagina van het Veluwe-gedeelte van de Stentor ligt iemand in het gras en het veld ligt er echt fantastisch bij. Nou, diegene die daar in het gras ligt, luisteraars van de andere omroep, en dan bedoel ik de omroep in Nunspeet, die kunnen hem kennen van naam, althans, en misschien ook wel persoonlijk. Het is Henry Slijkhuis, want die ligt languit in het gras van de zanderij in Ermelo. Henry, die is behalve medewerker bij de andere omroep, ook coördinator sportvelden van Ajax. Oftewel een heuse greenkeeper. En hij inspecteert elke spriet. Het veld van EFC 58 moet straks goed genoeg zijn voor de Amsterdammers die daar komen spelen. Want op Sportpark de Zanderij in Ermelo wordt dus onder toeziend oog van Henry 3 keer per dag gesproeid. Niet voor het eerste elftal van EFC 58, maar voor Ajax. De kleine dorpsclub uit Ermelo krijgt aanstaande zaterdag de Amsterdammers op bezoek en rolt een rode loper uit van 21 mm hoog gras. Want in dat soort kringen, dan wordt echt naar het aantal millimeters gekeken. De komst van de Amsterdammers faciliteren is iets anders dan het organiseren van het 60-jarig jubileum. Een kampioenswedstrijd van het eerste elftal of een beslissingswedstrijd van de KNVB. Nee, het is groter, niet te vergelijken met de evenementen die de afgelopen jaren werden georganiseerd. De ontvangst van Ajax aanstaande zaterdag is voor de club trouwens de allereerste keer dat de Amsterdammers daarop bezoek komen. Een gevoel van trots overheerst dat we EFC, de derde club van Ermelo, zo op de kaart kunnen zetten. Al dus voorzitter Marcel van Keken. Natuurlijk levert het ook wat geld op. We moeten het vooral hebben van de horeca, maar dat is een leuke bijkomstigheid. Pas op 3 juni ging het zijn op groen toen Ajax met een contract kwam. Ajax bepaalt namelijk de verdeelsleutel van de recetten en toch moest er eerder nog veel geregeld worden. Nou, wat betreft de al eerder genoemde greenkeeper van de Ajax velden, Henry Slijkhuis. Hij woont in Harderwijk en hij komt geregeld kijken daar in Ermelo. Want het gras was 30 mm hoog en geleidelijk werkt aannemer Wenkop

Ja, dus de website van Ajax moet, of dat er wel gewoon in Ermelo kaarten verkrijgbaar zijn, dat denk ik eigenlijk wel. Nou, diegenen die erheen willen, maar eens gewoon eventjes informeren.

Belinda Kenaar en Woorden van Licht. En daarvoor een iets minder bekend plaatje van Herman Bakhuis. Daarom dans ik alleen. Ja, afgelopen weekend in de Stentor in het Veluwe gedeelte. Een heel groot verhaal over de afscheidsspeech van wethouder Jaap Groothuis. En dan heb ik het over de politiek in Nunspeet. Zijn afscheidsspeech sloeg vorige week in als een bom. Emoties liepen hoog op, raadsleden waren zichtbaar aangeslagen en enkelen verlieten zelfs de raadzaal. Nu blikt oud-wethouder Jaap Groothuis terug op zijn veelbesproken woorden. Spijt heeft hij niet. Ik heb dit heel bewust gedaan. Als je iets wilt zeggen, moet je dat doen op het moment dat iedereen erbij is. Voor Groothuis was het geen impulsieve actie. De speech was zorgvuldig voorbereid en oorspronkelijk zelfs twee keer zo lang. Ik heb me altijd geërgerd aan bestuurders die afscheid nemen en vervolgens weken later via de krant alsnog van leer trekken. Dat het zoveel los zou maken, verbaast hem niet. Ik wist dat het geen gewone afscheidsspeech zou worden, aldus Jaap Groothuis. Waarom hij veel van zijn kritiek niet eerder uitsprak met een vraagteken? Nou, volgens Groothuis had dat een reden. Mijn doel was om zoveel mogelijk voor inwoners te bereiken. Als ik vanaf het begin alles met één naar buiten had gebracht, was de kans groot geweest dat het college was gevallen. En dan bereik je uiteindelijk niets. Hij zegt dat hij daarom jarenlang bewust zijn mond hield. Het was voor hem naar eigen zeggen belangrijker dat plannen voor Nunspeet doorgingen dan dat hij zijn gelijk haalde. Volgens Groothuis veranderde dat de afgelopen 2 jaar. Want er gingen namelijk de laatste 2 jaar gewoon leugens rond. Er werden regelmatig volslagen leugens de wereld ingeholpen. Dan hoor je na de verkiezingen dat er wordt rondgebazuind dat jij geen wethouder meer wordt, terwijl je weet vanuit welke hoek dat komt. Toen vond ik dat het tijd was om duidelijk te maken dat niet alles is zoals het lijkt. Ik zit niet in de politiek om vrienden te maken, ook niet om vijanden te maken, maar wel om dingen te bereiken. Nou, tijdens de speech verlieten enkele aanwezigen de raadzaal. Ook burgemeester Celine Blom onderbrak Groothuis met het verzoek het minder persoonlijk te maken. Jaap zag zelf ook dat mensen wegliepen en dat sommigen geschrokken waren. Maar als ik ook maar het gevoel had gehad dat er één woord niet waar was in mijn speech, dan had ik er last van gehad. Dat heb ik niet. Geen woord was gelogen. Na de opmerking van de burgemeester besloot hij zijn verhaal over met name wethouder Jennifer Elskamp niet verder op de spits te drijven. Dat hoort ook niet. Nou, scheve gezichten, allemaal dat soort dingen. En wat Jaap nu na zijn wethouderschap gaat doen. Nou, hij neemt plaats in de gemeenteraad namens de SGP. En wat betreft zijn werkzaamheden buiten de politiek om, daar heeft hij al een mooie invulling voor. Mijn vrouw en ik dromen ervan om paarden die moeten revalideren de mogelijkheid te bieden om bij ons aan huis te herstellen. Nou, dan nog een laatste dingetje om zijn werkzaamheden buiten de politiek, nadat hij dus geen wethouder meer is, maar na het zomerreces gewoon in de raad zit. Afgelopen zaterdag was hij ook als vrijwilliger betrokken bij Trekker Trek. En Jaap, die mocht de baan egaliseren. Elke keer dat er weer zo'n trekker met zo'n sleepwagen overheen gereden had. En hij voelde zich daar helemaal happy. Hij kon ook een beetje afreageren misschien wel. Maar in ieder geval, daar was hij ook bij aanwezig als vrijwilliger dus.

Tineke. Oh, de meid. Oh nee, nou, nee, laat ik dat maar niet zeggen. Ze weet wat ze wil en ze doet wat ze wil, Tineke. Ach, beetje moeilijke periode achter de rug. Maar het gaat momenteel allemaal goed met Tineke. Bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Ik heb er nog eentje.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 1055. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Bezeren en Sevilla. En daarvoor, ach, je had hem alweer herkend, hè. De bottenschijf voor deze week, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Nou, wat betreft de tijd, het is 11:50. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook nog de middagmatinee van 12 tot 2 met Jeanette achter de microfoon. Zo dadelijk dus, maar eerst nog tot aan 12 uur nog een uurtje Muziekmuseum. Ja, kijken nog even naar de website van Lou Media. Dus je kunt het volgende bericht meelezen of nog een keer zelf nalezen. Of misschien heb je het al gelezen. Kan ook. Provincie Gelderland en de gemeente Elburg werken namelijk aan plannen om de verkeersveiligheid op de N309 binnen de gemeente Elburg te verbeteren. Het gaat daarbij om de kruispunten bij de Stoopschaarweg, de Nieuw-Stadsweg / Begijnendijkje en het Veluwe Strandbad. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 juli en dat is aanstaande donderdag over een week van 7 tot 9 in het Huiken aan de Lange Weiden in Elburg. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnenlopen en aanmelden is niet nodig. Tijdens de avond worden de eerste plannen toegelicht en is de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Medewerkers van de provincie Gelderland, maar ook de gemeente Elburg zijn aanwezig om uitleg te geven en in gesprek te gaan met bezoekers. Met de bijeenkomst willen de provincie en de gemeente waardevolle inzichten ophalen die kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de plannen voor een veiligere N309. Meer informatie over het project is te vinden op de zogenaamde projectpagina van de provincie Gelderland.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM

Ja, ja, wat ik wel eens zeg van de Cats, beste band van Nederland, zeggen anderen wel van de band die we zojuist horen, de Golden Earring en Back Home. Ach, meningen daarover zullen altijd verdeeld blijven. En we begonnen het blokje met One Million Years van Robin Gibb. De klimaatestafette naar de Groene Maranatenkerk. Het harde, wat is dat precies? Nou, met de klimaatestafette in de gemeente Elburg lopen inwoners, organisaties en bedrijven samen de race voor een beter klimaat. Tijdens verschillende activiteiten wordt het stokje steeds doorgegeven aan een volgende deelnemer die zich inzet voor duurzaamheid. De klimaatestafette is inmiddels op veel verschillende plekken geweest, zoals bij scholen, scoutinggroepen, sportverenigingen, inwoners en ook bedrijven. Dit keer is het stokje overgedragen aan de Maranatha-kerk in het Harde. De kerk profileert zich als groene kerk en is daarmee een uitstekende kandidaat voor de klimaatestafette van de gemeente Elburg. Wethouder duurzaamheid Lammert Polinder verzorgde de uitreiking. Een groene kerk, wat is dat nou precies? Nou, een groene kerk is onderdeel van een netwerk van kerken die elkaar inspireren op het gebied van duurzaamheid en jaarlijks een nieuwe groene stap zetten. Het is geen officieel keurmerk, maar een initiatief waarbij geloof en duurzaamheid hand in hand gaan. De Maranatha-kerk in het Harde maakt deel uit van dit netwerk. Wethouder Polinder ziet een duidelijke overeenkomst met de klimaatestafette. Net als bij de klimaatestafette draait het om elkaar inspireren met goede voorbeelden. De Maranatha-kerk heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verduurzaming. Zo zijn de muren nageïsoleerd en is enkel glas vervangen door dubbelglas. Daarna volgde vloerisolatie van de kerkzaal en ook dakisolatie. De pastorie is recent volledig verbouwd, voorzien van geïsoleerde vloeren en een volledig elektrische warmtepomp. Hierdoor is de pastorie volledig gasloos. Ook binnen het kerkgebouw zijn duurzame maatregelen genomen. Er is energiezuinige LED-verlichting geplaatst. De vergaderzalen zijn voorzien van airco's die ook kunnen verwarmen. En de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door 38 zonnepanelen op het dak. Duurzaamheid beperkt zich niet tot het gebouw. Ook bij de keuze voor bankieren, uitgaven en investeringen wordt duurzaamheid meegewogen. Daarnaast stelt de kerk ruimte beschikbaar aan de voedselbank. Het onderwerp krijgt bovendien aandacht tijdens kerkdiensten en gebeden en speelt een rol bij initiatieven vanuit de gemeenteleden van de Maranatha-kerk. Ook voor de toekomst liggen er nog volop kansen om verder te verduurzamen, zowel aan het gebouw als ook op andere gebieden. De gedachte, ieder jaar een groene stap, sluit daar goed op aan. Die stappen hoeven trouwens niet groot te zijn, zolang ze maar bewust en doelgericht worden gezet. Meer weten over de Maranatha-kerk en de aanpak op het gebied van verduurzaming? Kijk dan op www.pghetharde.nl/groene-kerk. Alles willen weten van verduurzaming van de Maranatha-kerk? Kijk dan op www.pghetharde.nl/groene-kerk.

0: Zo kan hij nog wel een half uurtje doorgaan. Takka takka takka, takka takka ta. Paco Paco was dat. En daarvoor Thelma Houston met Don't Leave Me This Way. 11:30, je luistert naar Lou FM en blijf luisteren, hè? Ja, het gaat maar door hier. Tijd voor het weerbericht. En er staat boven: droog en zonnig zomerweer houdt aan. Aangename temperaturen tot 27 graden. Maar zoals ik al eerder vanochtend vertelde, de bloedhitte die keert mogelijk snel terug. Deze dinsdag is droog begonnen met flink wat zon. Maar vanuit het westen trekken gedurende de dinsdag ook steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur iets lager uit. De maxima lopen vandaag uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden langs de oostgrens. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf, maar de regionale hittegolf in het zuidoosten die houdt nog even aan. Dus maar dat we het weten. Morgen, woensdag, dan kan er een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen in het land blijft het opnieuw droog. De zon die schijnt opnieuw flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Met maximum temperaturen die uitkomen tussen de 20 en 25 graden is het morgen aangenaam zomerweer. Tot het weekend is het trouwens normaal zomerweer met een mix van zon en wolken. Neerslag staat niet op het programma en de temperatuur komt uit tussen de 20 en 25 graden. Tegelijkertijd zien we in het zuidwesten van Europa warme lucht opbouwen en de kans is groot dat deze lucht zich in het weekend opnieuw richting onze regio begeeft, waardoor het warm tot heet zomerweer mogelijk weer snel kan terugkeren. Vooral begin volgende week lijken er opnieuw tropische temperaturen op grote schaal mogelijk.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: 3 juli met een seniorenmiddag. Er is op vrijdag ook een loopfietsenwedstrijd. Er is een stepwedstrijd. Er is een kinderdisco. En er is 's avonds ook een coverband. En ook een heuse disjockey. Dat allemaal op vrijdag. Festiviteiten van Oosterdorp Bruist gaan op zaterdagochtend verder met de zogenaamde Bruismarkt. Een kleedjesmarkt voor kinderen. Dan vanaf 10:30 tot 6:00 een bar met terras en catering. Allerlei activiteiten. Ik zie staan schminken, schietsport, paling, roken. Dan is er ook om 11:30 nog de jurering van heel Oostendorp bakt. Heel erg spannend en ook heel erg lekker. En ja, ze mogen niet ontbreken, zo zei Peter vorige week ook al. De Meulenzangers tussen 11:30 en 6:00. Onder andere optreden van de Meulenzangers en ook troubadour Edward Val. Nou, zoals ik al vertelde, aanstaande donderdag, dan komt Peter nog een keer om de puntjes op de i te zetten. Is er nog wat veranderd of is het programma hetzelfde gebleven? We horen dat aanstaande donderdag ongeveer 10:30 van Peter van der Linden. En het gaat dus over Oostendorp Bruist.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Cherry Cherry Lady was van Modern Talking en The Time Bandits hoorden we met Reach Out. Bijna het eind van deze aflevering van het Muziekmuseum. Kijken nog even naar het programma van het voetbal. Vanavond om 7 uur Ivoorkust tegen Noorwegen. Ook vanavond om 11 uur Frankrijk tegen Zweden. En dan morgenochtend om 3 uur Mexico tegen Ecuador. Wat betreft het Muziekmuseum, dat is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. En dan verwelkom ik je bij de woensdageditie van het programma Het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 12 uur, daarna de bottenschijf. En dan is het tijd voor de middagmatinee. Jeanette achter de microfoon en de gezonde lunch, die komt ongetwijfeld ook weer langs. Want ja, voor die gezonde lunch, de salade is het misschien ook wel weer voor. Hè? In ieder geval veel plezier zo dadelijk met de middagmatinee met Jeanette. En zoals ik al zei, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Phil Collins solo, geweldige muziek. Philip Bailey solo, geweldige muziek. Zet ze samen en je krijgt het fantastische Easy Lover. En daarvoor de bottenschrijf van deze week, week 27 alweer jongens. En de laatste dag van juni, deze 30ste juni. Yves Berendsen en misschien is het tijd. Inmiddels is het 11 minuten over 12 en dat betekent dat we zijn begonnen. Dus inderdaad, tijd.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik een keertje inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. De mannen voor mij, natuurlijk Bart van Dijk en Dries Smit. Hartelijk dank voor de gezellige uren op de ochtend. Ik ga dat proberen voor te zetten tot 2 uur in de middag, zoals gezegd. Met natuurlijk de actualiteiten van de dag en uiteraard heel veel muziek. En ik zie dat we wel 2 artikelen hebben die aandacht besteed aan André Hazes senior. Dus wat dat betreft zal ik ook ongetwijfeld om wat muziek gaan draaien van deze grootheid in Nederland natuurlijk helaas al heel lang niet meer onder ons. Maar we gaan nu eerst verder met muziek. Guus Meeuwis, andere Nederlandstalige muziek, niet minder mooi, tranen gelachen.

Ja, heerlijk, gewoon van een Nederlandse bodem. Het radiostation 100% NL die vereeuwigt André Hazes in Madurodam. Het eerbetoon is voor de 75ste verjaardag van André Hazes, als hij nog in leven geweest zou zijn natuurlijk. Nou, inmiddels is hij alweer 22 jaar geleden dat het nieuws kwam dat André Hazes niet meer onder ons was. Dus kun je nagaan hoe snel de tijd is gegaan. Nou, vanochtend is het bekendgemaakt in de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen. En Barry Paf, dat is ook een DJ van 100% NL, was in het Haagse attractiepark aanwezig om het beeldje officieel te onthullen. Nou, mooi natuurlijk. Je ziet dan wat publiek. Je ziet André Hazes op het podium staan. Altijd leuk natuurlijk. Hij is niet trouwens de eerste artiest die dit overkomt. Want Ilse de Lange, die ging hem dus al voor. En nog meer nieuws over André Hazes. Want een geluidsopname is legendarisch. Het is een concert van André Hazes in Benidorm. En dat is bij toeval teruggevonden. En dat bleek dan ook nog een keertje, zoals ze hier zeggen, knijtergoed. Een unieke vondst in de Nederlandse muziekscene. De geluidsopname namens dus van het legendarische concert van André Hazes in Benidorm zijn teruggevonden. Het optreden kreeg een mythische status door de Hazes-documentaire Zij gelooft in mij, alweer uit 1999. De kaartverkoop was een groot fiasco en er kwamen slechts een paar honderd mensen kijken, maar de geluidsopnames blijken van bijzondere kwaliteit. Een select groepje fans mocht de geluidsopnames gisteravond in de Rode Bioscoop in Amsterdam komen beluisteren. Zij waren unaniem. Dit klinkt bijzonder goed. Het is niet voor niets dat het nieuws nu bekend wordt gemaakt. André Hazes zou op 30 juni, dus vandaag, 75 jaar oud zijn geworden. Nou, zullen we daarom wat extra aandacht besteden aan André Hazes. Niet alleen in dit uur, maar ook het volgende uur. Ja, dit slaat een beetje op het voetbal. Ik weet niet of je opgebleven bent, maar wat zul je gebaald hebben. Of als je net vanmorgen opstond dat je denkt van, nou, ik ga eens even kijken met hoeveel Nederland gewonnen heeft. Ja, en dan is het een debakel natuurlijk dat we gewoon naar huis gaan. Net als overigens onze buren, de Duitsers. Ja, dan kun je zeggen van, goh, wat waren we slecht. En dat zal allemaal wel. Ik heb niet echt heel veel verstand van voetbal. Maar één ding weet ik wel. Marokko werd natuurlijk ook als sterk ingeschaald. Dus wat dat betreft hadden we niet zomaar een ploeg tegenover ons staan. En dat het dan nog lang 1-1 is gebleven, is natuurlijk al heel knap. Maar ook heel lastig, want dan krijg je natuurlijk de pool of death. Natuurlijk de penalty schieten. En daar zijn we niet zo heel erg goed in. Ja, jammer. Maar het sprookje is voorbij en we kunnen allemaal weer normaal gaan doen. En het voordeel is, we hoeven ook niet meer onze nachtrust op te offeren. Dus op zich zit er dan ook wel wat goeds in. Nou, baal jij nog steeds als een stekker, dan deze voor jou. André Hazes, You Never Walk Alone.

Neil Diamond en Cherry Cherry. En dan staat er achter tussen haakjes stereo. En dat klopt, want ik hoorde hem op mijn beide oorschelpen. Komt uit weer uit 1966. Maar dat hoor je er ook aan terug. Het Nederlands elftal trouwens, die vliegt woensdag rond 9 uur plaatselijke tijd van Kansas City terug naar Nederland. De verwachting is dat de ploeg donderdag rond 2:30 dan op Schiphol landt. En dan kunnen ze aan het verwerkingsproces beginnen, om even zo te stellen. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals reist dan door naar andere bestemmingen. En die zullen vast hun vakantie gaan starten. En gelijk hebben ze natuurlijk nog. Nou, bondscoach Ronald Koeman maakt binnenkort ook bekend wat hij gaat doen. In zoverre die daar zelf het over kan zeggen natuurlijk. Blijft hij bondscoach of zegt hij, joh, mijn job maar naar een andere, want dat zou ook zomaar kunnen. Komen dus nog veel verhalen los. En ik weet niet of Bart dit heeft gebracht. En zowel, ja, dan doe je het voor de tweede keer horen. Maakt ook niet uit, worden we steeds wijzer van. Want de vermiste Nederlandse viskotte WR6 is afgelopen weekend na bijna 60 jaar teruggevonden. Het was een enorme rollercoaster, zo vertelt Kees Meeldijk van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Het wrak werd zaterdag teruggevonden bij het Duitse Waddeneiland Sealed, bevestigt SOMV, zoals de organisatie kortweg heet aan nu.nl na berichtgeving van Noord-Holland Nieuws. Nou, dat gebeurde na 4 mislukte expedities, vertelt Meeldijk. Zelf was hij niet mee, maar zijn medeoprichter Beth Kramer zocht mee tijdens de expeditie. De WR6, beter bekend als de Pieter Albert, verdween op 11 januari 1967. Aan boord waren Simon Lont, Piet Everts en Gerrit Boerdijk, die op weg waren naar Sealed om op garnalen te vissen. Ze kwamen in een heftige storm terecht, waarna het schip zonk en al die tijd dus niet werd teruggevonden. Maanden later spoelde het lichaam van Lont aan op het Duitse Waddeneiland Amrum. De lichamen van de andere 2 bemanningsleden zijn nooit gevonden. En toch is het mooi voor de familie om te weten dat het wrak in ieder geval gevonden is, want het is toch het zeemansgraf van de andere getroffenen. Eens even kijken, het is inmiddels 1:04. Betekent dat we zometeen die lunch gaan openen. Maar eerst nog deze, Level 42 en Children's Day.

Uit 1987 alweer de klanken van Level 42. Ja, toch nog eventjes een nieuwsfeit voordat we de lunch daadwerkelijk gaan openen. Want een kandidaat raadslid van Forum voor Democratie bij de laatste verkiezingen blijkt betrokken in een schokkende zedenzaak. De man werd veroordeeld voor verkrachting van 3 minderjarige meisjes. De nu 21-jarige aspirant politicus uit Enschede was op dat moment overigens zelf ook minderjarig. De Forum voor Democratie kandidaat werd verdacht van 4 verkrachtingen, waarvan de rechtbank 3 zaken bewezen achter. Ook is de Enschedeër veroordeeld voor het hebben van door hem zelf gemaakte kinderporno van een 13-jarig meisje. De man zette de slachtoffers onder meer onder druk door te dreigen naaktfoto's en video's van ze door te sturen. Nou, dat zo'n man niet zo dusdanig doorgelicht is dat hij gewoon mee kan doen bij verkiezingen en dergelijke, is eigenlijk te zot voor woorden en moet gewoon aangepakt worden. Goed, nou, daarna gaan we dus echt die lunch openen. Ik hoop, als je al gegeten hebt, dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas eten, omdat het gewoon even niet anders kan. Of begin je nu aan wat lekkers, misschien nog wel steeds die frisse salade waar Bart het ook al over had. Altijd goed natuurlijk. Of gewoon een boterhammetje met kaas. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval, eet smakelijk. En voor iedereen geldt, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag, de 30ste juni. En het is best heel aangenaam buiten, dus geniet er ook vooral van. Kom even bij na al die warme dagen die we hebben gehad. Want die liggen alweer achter ons. En er komt alweer een nieuwe reeks aan. Maar dat is nog niet zo ver. Nou, het lunchblokje natuurlijk, hè, om ook die mogelijkheid te hebben om even tot rust te komen. 3 platen achter elkaar en we beginnen met, niet de minste hoor, John and Vangelis en State of Independence.

Hokey Needles and Pins. Daarvoor Wet, Wet, Wet en Angel Eyes. En we begonnen met wel een hele lange uitvoering van John and Vangelis. Een State of Independence. En die kwam uit 1981. Ja, en dat was die periode, hè, van elke band had wel zo'n synthesizer. Nou, dat hoorde je in dit nummer natuurlijk ook ontzettend goed terug. Inmiddels is het weer bijna 10 minuten voor 1, jongens. En gaan we langzaam op voor het nieuws van 1 uur. En ik gok... Ik neem een klein gokje dat dat heel veel gaat over Oranje. Want ja, dat houdt ons natuurlijk allemaal bezig vandaag. Nou, niet allemaal, want dat houdt mij eigenlijk niet zo bezig. Maar bij een bedrijf, ik weet niet of je het gehoord hebt in het nieuws, in het Overijsselse Genemuiden, hebben ze wel heel wat anders aan hun hoofd. Want daar is een gevaarlijke stof bijgekomen, zo meldt de veiligheidsregio IJsseland. 14 mensen met gezondheidsklachten zijn voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij bij een bedrijf van de kamper Zeedijk, doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Hulpdiensten kregen rond 9:15 een melding. Nou, wat hadden ze dan? Ze hadden klachten zoals problemen met ademhaling, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Geen prettige zaken. Zij zijn onderzocht door ambulancepersoneel en 14 mensen dus, zoals gezegd, onder wie een brandweerman, zijn voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Gaan wij verder met muziek. Dit zijn de 3J's. Gezellige muziek. Een beetje een reggae soundje in Los

Ja, ik vind het een fantastische band. Eigenlijk wel een van de beste, want de drie J's kunnen werkelijk alles. Moet het vrolijk, doen ze het vrolijk. Moet het klein, doen ze het klein. En Dulles is natuurlijk een fantastische frontman in de drie J's. Ik hoop dat ze nog heel lang muziek maken. Ja, je hebt altijd de overtreffende trap in het leven. Zo ook van Amerika, want een feestbudget van $5,5 miljoen. Een gouden ring met diamanten voor president Donald Trump. Overvliegende Spitfires en een spectaculaire vuurwerkshow. De Verenigde Staten hebben zondagavond in Brussel alles uit de kast gehaald voor de viering van hun 250ste verjaardag. Volgens de Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, was het de grootste viering van onafhankelijkheid buiten de Verenigde Staten. White, die vanwege zijn uitgesproken stijl de bijnaam Mini-Trump heeft, hield een toespraak die niet had misstaan op een campagnebijeenkomst van de president. Met andere woorden, het droper dus weer af. Ja, waarom moet het toch zo groot, vragen heel veel gasten zich af. En waarom moet Trump nou zo in die spotlights gezet worden? En een gouden ring, zou hij dat zelf niet kunnen betalen, inclusief die diamanten? Kom op, jongens. Kan het allemaal in de huidige tijd even wat minder? Menig Amerikaan heeft bijna gewoon niks te eten. En dan ga je dit soort dingen doen. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heel veel kiezers kwijtraakt. En ik had nog wat. Ik denk van, ja, die wil ik nog even met je delen. Maar je kent mij. Ik ben altijd alles weer kwijt. Dus daar ga ik even naar op zoek. Het is een influencer die in Abu Dhabi, zo even uit mijn hoofd, aangehouden is. Vanwege dat ze geliefde heeft doodgestoken volgens mij. Doet even uit mijn hoofd, hè? Je begrijpt het. En nu dus kans heeft op een vuurpeloton. Dus dat is dus duidelijk de doodstraf. Zover is het nog niet en hoe het verhaal in elkaar steekt. Want het heeft altijd verschillende kanten. Dat vertel ik je straks. Maar eerst, ach, heb je deze man gezien in Assen? Daar stond hij hoor, op de welbekende grids. Daar was Douwe Bob te bekennen met Welcome to Outcast Town. Maar hij deed ook ontzettend mooi het volkslied zingen. En dat deed het publiek dan ook uit volle borsten mee met Douwe Bob. Kortom, hij maakte er een waar feestje van. Zullen wij het dan ook maar doen? Douwe Bob en Welcome to Outcast Town. Nou, de zangeres of de danseressen, die kan ik helaas niet laten zien. Doe je ogen gewoon terug dicht en ga terug naar Assen.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Outside Fit and the Lion Sleeps Tonight. En ik zag dat hij gisterenmorgen ook al gedraaid was. Ik denk, ja, kan me niet over schelen. Ik draai hem gewoon nog lekker een keer. Want regelmatig komt hij hier in middagmatinee voorbij. En die ging weer richting Zutphen. Dus mams, hij was voor jou. Maar natuurlijk van iedereen die dit een geweldige plaat vindt. Niemand uitgezonderd. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Ja, Yves Berendsen, de grote man van deze tijd. Hè? Als het gaat om de muziek. Wordt ook wel heel erg bekritiseerd hoor. Zeker als het gaat om het uiterlijk. En dat is natuurlijk te belachelijk. Voor woorden, want het gaat om datgene wat je doet. En of je dan net even wat te dikke lippen hebt of ik noem maar wat, ja, dat mag helemaal niet relevant zijn. En dat noem ik gewoon regelrecht pestpraktijken. Inmiddels 11:01. Ik heet je van harte welkom terug in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Misschien heb je de radio al net aangezet. Goeie keus, je hebt een hoop gemist, maar uiteraard ook nog heel veel te goed. Wat dacht je van deze? The Proclaimers, A Letter from America.

van, hoor, deze van de Proclaimers. En ik zei eventjes tussen de muziek door Bush, maar die werd natuurlijk in 1988 president van Amerika. Een 23-jarige influencer, de Britse Brooke George, kan mogelijk voor het vuurpeloton eindigen. Ze wordt aangeklaagd voor de moord op haar vriendje in Dubai. Haar moeder smeekte de autoriteiten om haar te laten gaan. Met 100.000 volgers op TikTok is Brooke George geen kleintje. Op social media vlogt George over hoe haar dagen eruit zien en danst ze op de nieuwste muziek. Ik zou zeggen lekker boeiend, maar het schijnt heel interessant te zijn. De jonge influencer leerde haar 26-jarige vriend volgens Engelse media online kennen. Hij woonde en werkte in Dubai. Ze was al een keer bij hem op bezoek geweest en had daar de tijd van haar leven. Had destijds een professionele fotoshoot in bikini voor haar geregeld. Tijdens haar tweede bezoek beging ze een gruwelijke daad. En volgens haar, die Brooke dus, ging het erom dat die vriend zich qua karakter helemaal omgeturnd had. En dat hij bezitterig werd, gewelddadig en dat zij zich verdedigd heeft. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar in Dubai ben je al gauw, zeker als vrouw, veroordeeld en kom je daar niet zo gauw meer vanaf. Nou, Mem is bezig natuurlijk om haar uitgewisseld te krijgen. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Maar het zal toch vast zijn, zegt dat, dat je moet vrezen dus voor het vuurpeloton. Elke doodstraf is natuurlijk verschrikkelijk, maar hier moet ik ook niet aan denken. En dan gaan we naar het hele kleine, vriendelijke staatje Monaco. Normaliter dan, hè? Dan is het echt heel rustig. Er zitten allemaal mensen met geld, mooie appartementen, mooie boot. Nou goed, je kent die beelden wel, hè? Ook wel van de Formule 1. Is niet altijd zo, nee. Want ze werden opgeschrikt door een bomaanslag. Dat hoor je niet zo vaak in Monaco. Nou, het slachtoffer was een schatrijke VIP-vluchteling uit Oekraïne. En dat was ook echt gemunt, hè, op hem. Dus het was ook geen vergissing of wat dan ook. Want bij een bomaanslag, laten we maar gelijk gewoon oppakken bij het begin, in Monaco is de Oekraïnse zakenman Vadim Ermolaev zwaar gewond geraakt. Hij vluchtte in 2022 uit Oekraïne en staat op de sanctielijst. Nou, wie is deze schatrijke zakenman? Nou, de 58-jarige staat in Oekraïne bekend als een vastgoedontwikkelaar, landbouwinvesteerder en ook producent van wijn en cognac. Hij komt uit de stad Dnipro, waar hij met de bouw van grote winkelcentra zijn stempel drukte op de binnenstad. Nou, in Oekraïne bestaat ook zoiets als de quote top 100, dat heet het Oekraïense Forbes. Die noemde me in 2021 de 45ste rijkste persoon in Oekraïne. En hij had toen een geschat vermogen van 193 miljoen euro. Nou, het schijnt dat hij alle sancties te buiten gaat richting Rusland. Want hij doet gewoon nog zaken in Rusland. Of dat ermee te maken heeft, dat is niet bekend, maar hij is wel zwaar gewond. En zijn vrouw ook, die schijnt toch bij beide benen een deel te moeten missen. En een 13-jarige zoon is ook gewond geraakt, maar er wordt niet verteld wat hij heeft. En dat hoeft ook niet, want het is al verschrikkelijk zelf. En dan gaan we nog meer leed behandelen, want een 45-jarige man is de hoofdverdachte van de schietpartij in Duitsland van maandag, misschien heb je het wel gehoord, waarbij 6 mensen zijn omgekomen. De man zou het vuur hebben geopend tijdens een overleg over de voogdij over zijn 3 maanden oude dochter. Politiechef meldde maandagavond op een persconferentie dat de vermoedelijke schutter een 45-jarige man is. Hij is bij de politie bekend vanwege drugsovertredingen. Dat stond niet bekend als gewelddadig. De verdachte had geen wapenvergunning. Nou, de schietpartij in de jeugdzorginstelling was natuurlijk vreselijk en het vond dus plaats tijdens het overleg. Dat betekent dat er ook meerdere doden zijn. 6 mensen, wel allemaal volwassen mensen. Niet dat het minder erg is, hoor, zeker niet. Maar je moet er niet aan denken dat je een mededeling krijgt dat je kindje van 2 of 3 jaar op kan halen, maar wel op een manier dat het vreselijk is. Ik snap niet wat mensen bezielt. En ik zeg hier altijd vaker, de wereld is enorm verhard om ons heen. En ik hoop dat we toch weer eens een keertje gaan zien dat we zo eigenlijk niet verder moeten. Weet je wat? We gaan Bluff draaien. En ik ben het er helemaal mee eens. Het is wel van de gelijknamige film. Alles is liefde.

Best een leuk nummer hoor, Boney M en Brown Girl in the Ring. Maar als je dan de vertaling joh, gaat kijken, wat de tekst dan inhoudt, als je het niet kan verstaan, nou, dan denk je van, het gaat allemaal helemaal nergens over. Dus kun jij het niet verstaan, moet je eens op Google gaan vertalen. Nou, dan denk je van, goed. Oké, overal kan dus een nummer over gemaakt worden. En het kan zelfs weer een hit worden. Nou, zo simpel gaat dat gewoon. Het aantal extremisten in Duitsland is groter dan ooit tevoren. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst. De stijging komt voornamelijk door het groeiende ledenaantal van de radicaal-rechtse partij AfD. Volgens schattingen van de Inlichtingendienst telde de groep potentiële rechtsextremisten vorig jaar bijna 59.000 personen. Dat is een toename van ruim 8.000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook het aantal geweldsincidenten uit extreme rechtse hoek steeg met 8,9%. Nou, ik weet niet of wij hierdoor daar zoveel geweldsincidenten hebben, maar ik denk dat je de cijfers wel één op één over kan nemen, want het is eigenlijk overal wel een feit, zeker ook hier in Nederland. En dit lijkt me een heel logisch vervolg op al die grote natuurbranden die we al hebben gehad. Want Defensie die scherpt de regels aan voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbranden is. Het ministerie besloot het protocol opnieuw te bekijken nadat eind april verschillende natuurbranden waren uitgebroken tijdens oefeningen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede, waar branden woeden, drongen aan op snelle aanpassing van de regels. Nou, het bestaande protocol wordt op enkele punten aangescherpt, aldus Defensie. Moeten onder meer brandbestrijdingsmiddelen binnen een straal van 25 meter zijn. Nou, verder krijgt de terreinopzichter het mandaat om bij hoog brandgevaarlijke risico's de geplande of reeds aangevangen oefening te staken. En komt er bij opleidingen meer aandacht voor het voorkomen van natuurbranden. Lijkt me een hele goede zaak, gewoon kappen als het niet kan. Zoals nu ook, het is super droog allemaal. Joh, dat moet je gewoon niet willen doen. Straks nog nieuws over kinderen die te vaak uit een raam vallen en wat jij daaraan kan doen. Ja, heftig onderwerp. Ik geef het onmiddellijk toe, maar wel een belangrijk onderwerp. Maar eerst deze van John Travolta. En dan over je nieuws, Olivia Newton-John. Ik wil te snel, jongens. Summer Nights.

Zo'n apart einde is dat, hè? Weet je, een instinkertje. Ik was net even aan het kletsen met Gerritje Top. Natuurlijk zit hij weer klaar voor topdag zometeen na 2 uur. En dan hoor je in 1 keer niks meer. En dan snel je naar die studio toe. En dan zie je dat er gewoon nog 30 seconden op de klok staan. En dan gaat hij ook gewoon nog eventjes door. Ik vind het leuk als je dat soort platen draait. En er toch weer door verrast wordt. Want dat moet ik dan ook wel weer stellen. Je weet het en toch ga je weer de boot in. Ja, en superleuk natuurlijk. Ik weet niet of het leuk is voor de schaatsers, want je mist toch een beetje dat Olympische gevoel. Maar Tialf wordt dus de locatie voor het schaatsen tijdens de Olympische.

hoort te zijn. Zeker voor de deelnemers. Ja, en dan Olde Broek. Ze hebben een verbond gesloten. Ja, zeker. Het akkoord, het bestuursakkoord ligt er van de CVO, SGP en Algemeen Belang Olde Broek. Nou, het werd gisteravond gepresenteerd. De hele rits van afspraken en plannen die gerealiseerd moeten worden zijn overal terug te lezen. Ook bij ons op VRMG, Loco, Loe. Overal kun je het teruglezen. En een van de dingen waar ik me dan weer verbaas, is bijvoorbeeld dat ze het dan hebben over die regenboogvlag. En dat het allemaal woke is. Ja, ik denk, dat moet je helemaal niet willen als gemeente. Dan moet je gewoon netjes blijven. En ja, ook als het gaat om de asielregels. Ik bedoel, regels zijn regels. En jij kunt het wel een en ander in je beleid, in je akkoord meenemen. Maar je moet er ook nog maar uitzien te komen. Nou, de zondagsrust blijft ook gehandhaafd. De vorige coalitie had die openingstijden juist verruimd. Dat wordt dus weer teruggetrokken. Nou, ze zijn nog wel heel veel belangrijke zaken hoor, die je echt even terug moet lezen om weer helemaal op de hoogte te zijn. En landgoed Morren, die groeit uit tot een hardloop-evenement van formaat. En dat is mooi. Wordt aankomende zaterdag 4 juli gelopen. En dan is Oosterwolde wederom het decor. Om 11 uur zal het startschot klinken voor de derde editie van dit evenement in en om Oosterwolde. Met start en finish bij VSCO 61 op Sportpark De Heugde. Nou, er is heel veel werk verzet. Er zijn diverse parcoursen uitgezet van 2,5 kilometer. Tot en met 10 kilometer. Dus het is maar net wat je lopen wil en kunt. Meer informatie en inschrijven kan op, even kijken, landgoedmorrerund.nl. Maar kan ook via inschrijven.nl. Ik ben niet zo'n loper, dus ik zal hem niet heel gauw inschrijven. Ik zou liever aan de kant staan en de deelnemers aanmoedigen. Is ook belangrijk, hè? Laten we niet vergeten. En de buitenlandse media, alsof het ons interesseert, zijn niet een mals in hun kritiek op het Nederlands elftal. Dat vannacht dus door Marokko, ik zeg het nog maar een keer, werd uitgeschakeld op het WK voetbal na een verloren penaltyreeks. Laat maar gauw vergeten. De All-Stars, ken je het nog? Groen als gras.

0: Enrique Iglesias, Subem La Radio. Ja, heerlijke zonnige muziek natuurlijk. Ja, kinderen die uit het raam vallen, hoe kun je het voorkomen? Het gebeurt steeds vaker. Twee weken geleden overleed nog een 2-jarig jongetje in Rotterdam. En dat roept dan de vraag op of dit vaker voorkomt en of er iets tegen te doen is. Nou, het komt wel heel veel voor als het warm is natuurlijk, want dan worden de ramen opengezet. En het gebeurt altijd bij kinderen onder de 10 jaar, want die willen van alles uitproberen. Dus ook voor het raam zitten, staan of wat ze dan ook doen. Ja, dan is het natuurlijk een kwestie van je raam in dusdanige manier te beveiligen dat dat dus absoluut niet kan. Er worden op nos.nl allerlei tips gegeven wat je daar aan zou kunnen doen. Want het is natuurlijk diep en diep triest als het gebeurt. Flinke letsel, maar ook dood tot gevolg. En het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor crypto-platform Knaken. Dat meldt een woordvoerder van het OM. Bij Knaken konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin of Ethereum. Ook konden klanten op het platform handelen. Begin deze maand ging het cryptobedrijf al uit de lucht. Door nieuwe Europese crypto-regelgeving was er een vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten noodzakelijk. En die vergunning kreeg het Rotterdamse cryptobedrijf niet. Het Openbaar Ministerie die zegt in het openbaar belang, vandaar dat ik even aan het wisselen was, het faillissement aan te vragen en hoop dat de zaken zo goed mogelijk worden afgewikkeld voor mogelijke gedupeerden. Nou, meestal is het das pech, alle geld weg. En ultra fast fashion winkels zoals Shine, Temu en AliExpress mogen in Frankrijk binnenkort geen reclame meer maken. En dat komt natuurlijk omdat de kleding absoluut niet duurzaam is. En de tot slot de omstandigheden waarin de 14-jarige Tamar in 2020 werd gevonden. Dat riep destijds al meteen vragen op, maar het bleef zonder gevolgen. 6 jaar na het dodelijk ongeluk moet de bestuurder van de betrokken auto alsnog verantwoording afleggen. En Tamar die was 14 en die overleed dus op een veel te jonge leeftijd. En dat kwam een ongeluk op de dijk tussen Monnikendam en Marken. Nou, het is pikken donker als het dimlicht van een auto delen van de dijk dus verlicht. Plots wordt een silhouet van een meisje in de berm gevangen in de koplampen. Net lang genoeg om haar blonde haren en witte jas te zien. Triest, triest, triest, triest. En nog eens triest. Inmiddels is het 2:07. Maken we ons al op voor de topshow van Gerrit J. Top. Maar eerst nog John Denver en Leaving on a Jet Plane.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

weten allemaal hoe dat afgelopen is bij John Denver. Helaas, zette ik er ook nog even bij. Uit 1969. 3 minuten voor 2. Ik ga afscheid van je nemen. Tony, natuurlijk bedankt voor de redactie. Jij voor het luisteren. Maak er nog een hele gezellige dag van. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je. Morgen, zelfde tijd, zelfde plek. 1 ding wat anders is. Dat is alle muziek die je hoort in de uitzending. Nou, naast mij is Gerrit alweer druk bezig om de muziek uit te zoeken. Voor natuurlijk de topdag. Maar ik zie dat de map leeg is. Dus dat... geeft donkere wolkjes, maar volgens mij komt dat allemaal best wel goed. Wij sluiten af met Katrina and the Waves en Sun Street. Zometeen veel plezier. Dag.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Goedemiddag, luisteraars. Het is dinsdag, het is 30 juni 2026. Het is 10 minuten, bijna 11 minuten over 2. Het is vanmiddag zwaar bewolkt. Het is een graad of 22. Er is een zwakke noordoostelijke windkracht 2. En soms kan het regenen.
1: Shit for Danny.
0: Ja, dan vond ik het vorige week toch iets leuker. Maar desalniettemin, een mooie dag voor een hele mooie dag. Een topdag. Met topits van toen en van nu. En van hier en van ginder. Aangevuld met berichten uit huis en huis. De Stentor en eventueel andere media. We zijn de uitzending begonnen met Half a Boy en Half a Man van Nick Lowe. Daarna hadden we de bottenschijf. Yves Berendsen, misschien is het tijd. En we gaan nu als een malle door met Stop That Train. Nou, niet de muziektrein.
2: The next train will be leaving from platform 1.

Onvoldoende van 5 Star. Daarvoor hadden we Over andere wegen van Andreas Burani. En nu hebben we een nieuwtje. Ik heb de krant voor me liggen. De Stentor. In het harde dreigt een tekort aan huisartsen te komen. Wat zeg ik? Zonder huisartsen. Jawel, het harde zonder huisartsen. De gemeente wil dat kosten voor kost voorkomen en trekt de portemonnee. 2 van de 3 huisartsen in het harde gaan binnenkort met pensioen. Daardoor dreigen bijna alle inwoners van het dorp hun huisarts te verliezen. Een oplossing ligt op tafel. Dankzij een initiatief van huisartsen en een apotheker uit het harde en Heerde. Zij willen samen een gezondheidscentrum in het dorp openen. De gemeente vindt het belangrijk dat er huisartsenzorg in het dorp blijft. Daarom steunt het initiatief. Via een miljoenenverlening voor de zorgverleners. De initiatiefnemers willen een gezondheidscentrum gaan openen aan de Blerkweg in het dorp. Op dat adres zitten nu de serviceapotheek en de praktijk van der Heijden en Wesseler. Dat moet de plek worden waar verschillende zorgverleners, zoals een huisarts, een fysiotherapeut en een tandarts samenkomen. Zo kunnen inwoners voor allerlei gezondheidsproblemen op 1 locatie terecht. Maar de initiatiefnemers stuiten op een obstakel. Het lukt ze niet om het nodige geld voor dit plan rond te krijgen door hoge kosten, een laag huurtarief en stijgende bouwkosten. Hun uurtarief zal te laag zijn. Ja. Daarom klopten zij aan bij de gemeente voor financiële steun. Het is niet gebruikelijk voor een gemeente om zoveel geld te lenen aan een ondernemer. Maar huisartsen in het land kunnen moeilijk zelf aan een ruimte komen. Dus komt het tegenwoordig wel vaker voor dat gemeenten steun bieden. Ja. Oké, nou, aldus de Stentor. Dus met een beetje mazzel blijft het harde voorzien van huisartsen. Ja, want als je het met de EHBO moet doen, dat is ook niet alles. Niet echt, nee. Ik heb Albert West klaarstaan. Met de Shuffles. En Sunday.

0: Aldus Freddy Jackson, Rock Me Tonight. Heel leuk soulnummer. Eigenlijk raar, hè? Het is een soulnummer, zingt over rock. Net zoals Rock the Boat van Hughes Corporation. Ja, net zoiets. Ja.
1: Goed.
0: Het een en het ander. Daarvoor hadden we Frans Bauer. Heb je even voor mij? Ja, ik wel, Frans. Ja, ja, ja. En nu? Nu gaan we vrolijk door met Cercavo Amora van Emma. Onze lieftallige Italiaanse.

0: Rod Stewart met Maggie May. Daarvoor hadden we Rock Me Tonight. Daarvoor hadden we Fool's Garden met Lemon Tree. Citroenboom.
1: Jawel.
0: Citrusfruit. Citrusfruit. Als we het toch over citrusfruit hebben. Gezondheid. De Isala die opent vandaag op 30 juni de Speelhoek. Een nieuwe voorziening waar kinderen kunnen spelen terwijl hun ouders of verzorgers een afspraak maken in het ziekenhuis. De Speelhoek is bedoeld om gezinnen te ontzorgen en is gerealiseerd in samenwerking met het Ronald McDonald Huis in Zwolle. De ruimte biedt een veilige en rustige plek voor kinderen tot en met 12 jaar. Bijvoorbeeld wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn bij een onderzoek, een gesprek of een ziekenhuisbezoek. Vrijwilligers begeleiden de kinderen tijdens hun verblijf. Volgens Isala zorgt de voorziening voor meer rust bij gezinnen die hun aandacht moeten verdelen tussen een ziek familielid en jonge kinderen. De inrichting van de Speelhoek werd mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Ronald McDonald Huis in Zwolle. De Speelhoek biedt maximaal plaats aan 6 kinderen en is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 8:30 tot 5:30 en op vrijdagochtend van 8:30 tot 1:30. Het betreft nadrukkelijk geen kinderopvang, maar een extra service voor bezoekers en patiënten van het ziekenhuis. Nou, dat vind ik een mooi initiatief. Een heel mooi initiatief. We hebben Daida klaarstaan van, hoe heet dat mens ook alweer zeg? Shakira en Bernie Boy.

En met Blue, Dabri, Dabda, van wie is dat ook weer? Van Eiffel 65. Zijn we alweer bijna op het einde van het, eerste uur. Het is alweer 2,5 minuten voor 3. Het vliegt helemaal. We gaan er even uit met een laatste stukje van de bongo-song. Tot aan de andere kant van het uur.

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Die staat bij Zwolle Centrum de rechte rijstrook te blokkeren. Zodoende 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

En met Meet the Flintstones van de BC52 zijn we in het tweede uur van Toptijd aanbeland. Het is inmiddels 6:30 alweer. De tijd vliegt, dus we moeten ook weer snel door met Young Girl van Gary Puckett en de Union Gap. Ja.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

Zo, zit ik tegen een microfoon aan te kletsen die uitstaat. Dat is niet zo slim natuurlijk. We horen Sweet About Me van Gabriella Climi en daarvoor Antonia aus Tirol. Hier had een knalrood als gummiboot. En ik heb ook iets knalroods voor mijn ogen. Namelijk de balk van de Stentor. Ik heb nog een nieuwtje. In de strijd tegen criminaliteit heeft de politie in Elburg 255 wapens in handen.

de beveiligingscamera's van bewoners en bedrijven. Zij hebben hun deurbel en andere camera's geregistreerd bij de politie, zodat die, als het nodig is, de beelden kan opvragen. Opvragen van camerabeelden kan de politie in principe altijd. Maar met camera in beeld, zoals de verzameling registraties heet, gaat het sneller. Met één druk op de knop kan de politie bijvoorbeeld na een inbraak zien of er een camera in de buurt is die mogelijk iets verdacht heeft vastgelegd. Handig als de camera bijvoorbeeld maar 24 uur kan terugkijken. Camerabeelden zijn in veel rechtszaken een belangrijk bewijsstuk, blijkt uit de online te vinden vonnissen van strafzaken. In 1 op de 6 zaken noemt de rechtbank camerabeelden, al dan niet verkregen dankzij politiedatabase, expliciet in de uitspraak. Vorig jaar gebeurde dat meer dan 1700 keer en dit jaar al meer dan 800 keer. Begin deze eeuw, wat klinkt dat ver, hè? Wel gehoord, begin deze eeuw kwam de term camerabeelden in nog maar 1 op de 50 online vonnissen voor. Aldus de Stentor. We hebben Gérard Lenormand klaarstaan. La Ballade de Jean Giraud. De Jean Giraud, de ballade van de vrolijke mensen.

Linja van de Cats. Ik las onlangs het verhaal achter dit nummer. Best een ingrijpend verhaal. Het gaat over het verongelukken van een fan van de Cats. Aan de hand daarvan is dat nummer geschreven ooit. Maar goed, dat is iets heel anders. Ik zat van de weekend, ik zat de krant te lezen en ik kwam een artikel tegen over arbeidsmigranten. Ik denk, arbeidsmigranten. Hebben we daar muziek van? Jawel, we hebben daar muziek van.

Abraham, Matteo en Ana Mena met Quiero Dicerte. Dat is Spaans. Ik heb geen idee wat het betekent. Ik kan er geen paella van koken. Daarvoor hadden we All I Wanna Do Is Making Love To You van Heart. En ik heb nu een berichtje over voor mensen die vrijdag en zaterdag misschien niks te doen hebben. Want liefhebbers van bloemen, planten en groen kunnen op vrijdag 4 en zaterdag 5 juli weer op pad langs opentuinen op de Noord-Veluwe. Verspreid over Epen, Wapenveld, Heerden, Wezep, Oldenbroek, Oosterwolde en het Harde zijn 16 tuinen gratis te bezoeken. Het thema van dit jaar is gewoon heerlijk tuinieren. Volgens Groei en Bloei Noord-Veluwe draait het vooral om genieten van het buiten zijn, kleurrijke bloemen, vogels en alles wat met het tuinseizoen te bieden heeft. Naast bekende adressen doen dit jaar ook nieuwe tuinen mee. In verschillende tuinen zijn extra activiteiten zoals kunst, brokanten, proeverijen en verkoop van planten. Oh, proeverijen van planten. Ja, zal wel. Tuineigenaren vertellen bezoekers daarnaast graag meer over de biodiversiteit en klimaatbestendig tuinieren zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. In veel tuinen staat koffie of thee klaar voor bezoekers. Niet alle tuinen zijn beide dagen geopend. Voor degene die het berichtje nog even na willen lezen en de deelnemende tuinen en openingstijden wil weten, die moet maar even kijken op noord-veluwe.groei.nl. Of je googelt gewoon op open tuinendagen op de Veluwe. Kom je vast ook een heel eind. Heel ver. Ja, heel ver. Maandag. Is het weekend afgelopen, hè? Ja, I don't like Mondays. Van de Bottom Boomtown Reds.

Even Levanje met Complicated. Daarvoor hadden we Get It Right van Ilse de Lange. En daarmee is het ondertussen 4:06 geworden. Bijna aan het eind van het programma alweer. Het vloog weer om. Hierna is een uurtje muziekcarousel, oftewel de computer. Gevolgd door een uurtje van 5 tot 6, Brigitte Hemming vanuit het college. We luisteren nog even naar het main team van Pirates of the Caribbean. Daarmee gaan we eruit. Tot de volgende week.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 116 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: geen Rob te bekennen.
1: Nee, waar zit Rob eigenlijk?
0: Rob zit op Malta. Ach. Als die aangekomen is en met, het vliegtuig ging.
1: Ja, met zijn meisje?
0: Ja.
1: Met z'n tweeën.
0: Met de redactie,
1: dus.
0: Met José.
1: Oh, maar daar gaat ook nog wel eens met andere vrienden of zo op vakantie. Maar nu zijn ze met
0: andere vriendinnen, wou je zeggen?
1: Nee, geen vriendinnen. Nee, met vrienden. Met een man, vrouw die ik ook wel ken. Dan gingen ze nog wel eens.
0: Ja, maar dan gaat José ook altijd mee, toch? Dan gaan ze in zo'n lange boot zitten.
1: Maar nu zijn ze met z'n tweeën. Dus.
0: Ja, met z'n tweeën. Volgens mij gaan ze nog een beetje cultureel doen.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen. Maar volgens mij wordt het veel terrasjes. En hij ging er even uit.
1: Nou, lekker.
0: Maar gelijk heeft hij, toch?
1: Ja, hij heeft hij ook wel verdiend, hè.
0: Dat bedoel ik. Ja. Nou.
1: Dus ja, je moet het met mij doen.
0: Ja, en weet je wat ik dan wel heel fijn vind? Dan krijgen we geen pommelien.
1: Nee, pommelien.
0: Heerlijk.
1: Pommelien komt niet, maar we krijgen hem wel even de snolletjes, de bolletjes.
0: Ja, dat moet even, hè. Gaan we eerst maar even draaien en dan wat over dat voetballen vertellen?
1: Ja, laten we dat maar even doen, want...
0: Ik heb gekeken namelijk.
1: Het is namelijk ook de laatste keer dat we dat ook weer last van hebben.
0: Precies, dan zijn we er klaar mee. Daarna komt B&B Vol Liefde weer terug, dus...

0: frustrerend defibrillator of niet? Want god, mannetje.
1: En moet je dan eindigen met niet naar links, naar rechts, maar naar huis? Of hoe is het?
2: Ja, links, rechts, toelala. Nou, ik weet ook niet hoe het zit daar in Amerika. Want er staan, ik denk wel 20.000, 30.000 oranje fans. Maar ik heb niet het gevoel dat het allemaal Nederlanders zijn. Ik denk dat heel veel Amerikanen ook.
1: Ja, ik denk het ook. Ik vind het wel jammer, weet je dat? Ik zag toen
2: ja,
1: ik
2: dat
1: begon,
2: is goed uitleggen.
1: Ja, toen het begon zag ik het totaal niet zitten. Ik denk, dit wordt helemaal niks. En ben er toch een beetje ingegroeid. Ik heb zelfs mijn wekker gezet. En jij dan?
2: Nou, ik wou ook wekker zetten, maar dat hoefde niet meer. Want ik was nog wakker. En dat had te maken dat ik... ik weet het helemaal niet meer. Volgens mij zat ik hier de hele dag zo'n beetje. En s'avonds werd ik opgeroepen om... Dat is namelijk met een ballonvaart is het... tot een paar uur van tevoren nog onzeker of je gaat. En dat heb ik nooit geweten. Want je kunt ook, als wij zeggen, we gaan over 10 augustus gaan we ballon varen. Dan kunnen ze wel inzetten. Maar als ze van tevoren al zien dat het windkracht 3 of 4 is, gaat het sowieso niet door. Als het regent, gaat het ook niet door. Dus eigenlijk gaat het zowat nooit door. En dan dat betekent dat ze 3 of 4... We hebben straks over waarom als ik die ballonvaart deed natuurlijk. Maar even over de ballonvaart op zich. Dan heeft het te maken met een planning van 3 of 4 keer. Ja, en dan wordt de juiste dag gekozen. Nou. En dus ik wist gistermiddag toen ik hier zat in de uitzending om 2 uur nog niet of ik s'avonds om 6 uur met de rolstoelbus, wat ik moest het namelijk doen voor Saskia. Die Saskia die heeft progressief MS en die is al 2 keer met de ballonvaart meegegaan. Dat is een speciale ballon van de Zonnebloem die geprepareerd is voor mensen uit een rolstoel of in de rolstoel.
1: Oh, mooi.
2: Heel apart, ja. En ik heb haar begeleid naar het project toen voor die stamcelbehandeling in Rusland. Bij dokter Veronenko, waar ik al eerder was met Ronald Rietveld. En dat is ook geslaagd. En die hebben stamcelbehandeling gehad vanwege de ziekte progressieve MS. Dat betekent gewoon MS, dat ga je al achteruit op spier, technisch en zo. Maar progressief, dan gaat het 2 keer zwaarder bij me. Een paar jaar kun je niet meer slikken. En je hartspier doet het niet meer. Dus je gaat gewoon heel snel overlijden.
1: Ja.
2: En... dat was ook dat wij haar ook... vandaar dat ze mij ook vroeg... wil je mij helpen om met die rolstoelbus... om wat ik verzonnen heb, zeg maar... om toch nog 1 wens... het is echt 1 wens waar ik van schrok. Ja, ik haal nu een beetje alles door elkaar... maar het is wel met hetzelfde verhaal te maken. Ze belde me 1,5 jaar geleden op... en ik heb haar opgehaald vanuit Moskou... na die behandeling. En we dachten alle 2 dat het goed was afgelopen... En goed was afgelopen, dat betekent dat het dan stilstaat, zeg maar. Dat is de behandeling die daar gebeurt.
1: Dat is het beste wat je ermee kan bereiken.
2: Ja, je kunt niet... we hebben nog andere mensen ook daarmee begeleid. Die werden een tikje beter, zeg maar. Dus die konden in plaats van een keer naar het aanrecht toe lopen... zowat elke dag weer naar het aanrecht toe lopen. Maar dan houdt het zo'n beetje op. Maar je moet gewoon, de basis is gewoon dat het proces stopt. En dat is die stamcelbehandeling. Die trouwens meer dan 30 jaar geleden in Nederland is uitgevonden. Hè. Sowieso belachelijk dat je dan Rusland moet verwegen... dat hun er wel weer verder gaan en hier niet. Een stamcelbehandeling, je vroeg dat net ook aan mij... wat houdt dat in? Nou, dat hele lichaam bestaat uit systemen, moleculen. Die man heeft dat heel goed uitgelegd, die chirurg. Ook laten zien, want je had het over kanker. Ook kanker is ongeveer hetzelfde principe. Er is ook een storing aan de hand waardoor dat ontwikkelt. En in ieder geval, dat doen ze dan daar. Dan word je dus de stamcel, die word je vanuit je nek. Ben erbij geweest, halen ze gewoon alle stamcellen eruit. Ik probeer het even simpel uit te leggen, want het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Het is niet meer zo wat. Maar en dan gaan ze de goede eruit halen uit dat hele proces. De verkeerde die... Ja, die laten ze verdwijnen. De goede die gaan ze ook nog verdubbelen of produceren. En dan wordt dat weer teruggezet. In dat tussenperiode tussen het uithalen en weer inzetten... dat betekent dat je immuunsysteem op 0 staat. En dat is echt bloedlink, zeg maar. Ik denk als een mug jou steekt dat je al overlijdt. Dat gebeurt niet omdat je dan wel helemaal in quarantaine ligt. Dus niemand bij je. Dus het is even een paar dagen gevaarlijk. Maar dan worden die stamcellen teruggezet. En dan is eigenlijk je lichaam gereset. Klinkt stom. Maar dan ben je gewoon weer... Wat je dus zeg maar voor die tijd aan handicaps al had. Zeg maar, dat je niet meer kan lopen of je arm staat te krom of zo. Dat komt niet meer goed. Maar het proces dat je verder overlijdt daaraan, dat stopt. En dat dachten wij dus ook. Saskia ook, die was wel heel slecht toen ik haar weer van het vliegveld ophaalde en zo. En ik denk, nou, dat die ziet er niet echt, dat wordt er niet beter op of zo. Maar doordat ik het gevoel had dat we niet wisten dat het mislukt was, zeg maar. Denk, nou, dan blijft het zo. Toen belde ze me 1,5 jaar geleden op. Van Egbert, hoe is het? Ja, goed. Ik zeg met jou, nou, met mij niet zo goed. Ik heb euthanasie aangevraagd. En ik zeg, euthanasie? Ik was in shock, hè? Ik zeg, euthanasie? Ik zeg, je bent toch... Ja, ze zei, ik ging hard achteruit. Mijn arm kon niet meer bewegen. Heb ik geïnformeerd daar in Moskou. En die Anastasia is dus de secretaresse van die Veronenko. Die heeft ze gemaild. En die heeft gezegd van dat het tijdens dat proces heeft zij een epileptische aanval gehad. Dus zij moesten stoppen met dat proces. En daardoor ook niet verder gaan, maar dat wist ik niet. En volgens mij wist dat zij zelf ook niet, want anders had ik dat wel eerder gehoord. Ja, ik was diep teleurgesteld en heel verdrietig. Maar zij was natuurlijk al een beetje aan gewend omdat ze heel hard achteruit gaat. Dus ze accepteert dat, denk ik ook. En toen zei ze, nou, enig wat ik nog graag wil doen, is een ballonvaart.
1: Ja.
2: En dan ben ik inmiddels nu al 3 keer met haar op pad geweest. Want het is zo goed bevallen. En het zijn echt de laatste dingen die ze kan. Want als ik haar in de rolstoelbus zit die ik meekrijg van Baak. Omdat ik er ook chauffeur ben. Dus ze kun je even bellen, dat ding op pad. En we gaan op tournee. En dan zet ik haar in die rolstoelbus. Met de eerste keer familie, toen de buren, weet ik veel. En nu gisteren de laatste keer voor haar verzorgers die haar altijd verzorgd hebben. Dat vindt ze mooi om terug te geven. En ze vindt het mooi om het te doen. En zoals ik al zei, zijn er speciale luchtballonnen voor die van de zonnebloem. Maar als ik dan haar in die auto zet en kijk in de spiegel, dan zie ik ook dat ze zeg maar omvalt. Weet je, met, niet dat ik zo hard de bocht door ga, maar ze heeft gewoon hele, kan eigenlijk niks meer. En dan zeg ik gewoon tegen die meiden, ja, zet er even weer recht. Want dan kon ze zelf niet recht. Dus die handen zitten zo, kan ze haar hand niet meer optillen en zo. Je kan echt gewoon helemaal niks meer, behalve praten nog gelukkig. En ja, dat is echt de laatste wens. En ja, dat doe ik met liefde. En dat was gisteren dus.
1: Maar, en is het gelukt? Want het waaide volgens mij iets te hard,
2: of inderdaad.
1: Niet?
2: En dat is ook de reden. We hadden het net over de wekker zetten.
1: Ja.
2: Een heel lang verhaal om een wekker te zetten. Ja, dat was de bedoeling dat we dus eerst richting... Want die jongens die komen uit Breda met die speciale geprepareerde dinges. Die planning staat dus al een half jaar van die datum en die datum. Dus kijk even, nou, als ze hun denken, nou, het wordt windkracht 2, 3, dan gaan we eens even kijken. Dan hebben ze heel veel contact met het KNMI en weet ik wat van instanties, met de luchtdiensten. Die jongens zitten de hele dag, die weten precies zeg maar, wat er over een half uur in Groningen gebeurt. Hè, met wind en noem het maar op. En dus toen hebben ze eerst, was 's middags kreeg ik al een bericht, het wordt waarschijnlijk Amersfoort. Nee, ik denk dat moet maar Amersfoort. Maar het is altijd 's avonds trouwens. Het heeft met thermiek te maken of zo.
1: Ja.
2: Dus het wordt nooit voor 5 uur. Maar in dit geval hadden ze dus gezegd, we kunnen ook bij Zwolle opstijgen. En dat was voor haar goed, want ze woont in Kampen. En voor mij ook niet zo heel ver. En dat kon ik nog wel inplannen. Maar ik wist dus sowieso al zeker dat ik niet om 6 uur het programma WWW kon doen. En Rob was inmiddels ook al de koffers aan het pakken. Maar dus toen hadden we afgesproken dat het toch doorging. Dus ik heb de rolstoelbus opgehaald. En wij gingen daar naartoe. Toen zeg ik tegen haar via een app, hoe laat moet ik te wezen? Nou, zegt ze, die gasten met die ballon, die zeggen, het wordt niet voor 8 uur. Want dan is er nog windkracht 3. En dan kun je inderdaad niet, mag je niet stijgen. Dat is gevaarlijk ook, want het kan de wind in de ballon slaan. En ja, kan ook in de fik vliegen zelfs. En toen... Maar toen hadden ze toch vertrouwen in dat het een beetje kiele-kiele werd. Maar dat er nog een luchtstroming kwam vanuit de Noordzee. En dat ging er onderdoor. En hun hadden uitgerekend dat om 9 uur windkracht 2 zou zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dan mag je stijgen. Nou, we waren daar om 7:30. En we hebben gewacht tot 9 uur. En inderdaad, toen was het 2. En toen zijn ze ook opgestegen.
1: Wat wel mooi is tegen die tijd. Het is nog een beetje vroeg. Maar zit je ook in de golden hour, hè?
2: Ja, het was perfect.
1: Ja.
2: Alleen ze mogen inderdaad niet in het donker. Dus, en toen zei ik nog tegen die kerel die... ja, ik weet niet hoe je zo'n ding noemt. Een piloot of chauffeur. Maar ik zeg... het wordt straks wel donker natuurlijk. Ik zeg, want dan kun je niet zo lang vliegen. Nou, hij zet dus 9:45. Stijgt 9 uur op 3 kwartier. En dan maken we toch nog 40 kilometer of zo. En... maar desondanks, die komen helemaal uit Breda. En voor Saskia was het al lang goed genoeg, zeg maar. Als er maar gevlogen werd. Want zij weet niet of ze het nog een keer meemaakt, snap je?
1: Ja.
2: Dus zij was al heel blij dat het doorging. En het was ook een prachtige dag. En wij gaan er dan met de bus achteraan. Hopen we dat die ballon kunnen volgen. Want we moeten ze wel weer in de rolstoel zetten. Maar dat was de reden dat ik... daardoor gingen we laat weg. Toen waren we daar in reis of zo. Achterhoek, weet ik veel, was 12 uur. Ze krijgen officieel, als dat ding netjes geland is, allemaal een soort oorkonde dat ze dat ballonvaart gedaan hebben met een naam en een ja, een soort registratie dat je bewijst dat je dat gedaan. En dan drinken ze een champagne erbij. En ik krijg een hapje, de gasten. En dan is het 12 uur. Nou, toen moest ik nog naar dinges brengen, naar Kampen. En van Kampen moest ik weer naar de Voort om de rolstoelbus om te ruilen voor mijn eigen bus. En ik moest nog aftanken. Dus
1: het was eigenlijk maar goed dat Nederlands elftal pas om 3 uur
2: begon. Ja. Ik was pas 1:30 weer. En toen dacht ik van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu plat liggen of maar denk misschien val ik in slaap, word ik nooit meer wakker. Of ik ben nu nog fit, ik voelde me topfit op dat moment. Ik kan ook door adrenaline komen, dat enthousiasme van die ballon.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, ik werd echt blij van traan in de ogen dat je dat mag doen voor haar. En zij was ook super dankbaar. Dus ik was helemaal happy de peppy. En toen denk ik, nou weet je, ga even lekker douchen, ga naar een mailtje daar kijken. Om 2:30 gaan we richting de stad. Ga ik even bij Jopie kijken of bij Citybike. Maar even, ik had al uitnodigen links, rechts. In ieder geval ons opmaken voor deze wedstrijd. En jij hebt het dus ook de wekker gezet.
1: Ja, ik heb ook de wekker gezet. Ik dacht, we gaan even een liedje, ik weet niet of ze luistert, een liedje voor haar draaien. Ik had iets anders in mijn hoofd, maar het is Nena geworden. En dan gaan we zo meteen even iets vertellen over die wedstrijd van vannacht. Nou. Ik ben nog niet uitgeslapen namelijk. Eerst even Nena. Speciaal voor?
2: Saskia van Klompenburg.
1: Nou, bij deze.

0: was eigenlijk op zoek naar een ander liedje. Dat heet dus Up, Up and Away van de Fifth Dimension. Okay. Ik zal straks nog wel even kijken, anders draaien we die tweede uur nog even voor haar. Maar ja, nu dat voetballen.
1: Ja, ik wist trouwens niet dat jij zo fanatiek voetballen...
0: Nee joh, ben ik ook helemaal niet. Ik kijk nooit.
1: Gewoon, je kreeg het gewoon te pakken.
0: Ja, ik had ineens... Ja, ik dacht, we liggen er in no time uit. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Je moet natuurlijk eerst die pool door. Ja. En ik had ook niks met die voetballer. Frenkie de Jong, daar had ik ooit van gehoord. En verder was ik echt uitgekletst. Mm-hmm. En ik heb gisteren... Ja, ik had natuurlijk ook even de tijd, hè. Omdat we... Ja. Nou ja, na de wedstrijd moesten verlengen. En daarna weet ik wat allemaal. Dus ik heb ze allemaal even opgezocht. En ik zit er helemaal in. Ja, Somerville, je roept het maar. Ik weet het.
1: Je bent wel van het opzoeken.
0: Ja, ik ben heel erg... Ik had het vandaag. Ik was in de sportschool. En daar zei iemand van het Clusius College in Zwolle.

0: En toen zei degene die daar een beetje ons in de gaten houdt of wij het allemaal wel goed doen. Die zei van, oh ja, nee, daar heb ik op school gezeten en mijn zoon wil daar ook. Ik zeg, wat betekent dat eigenlijk? Jij zegt, ze geen idee. Ik zeg, nou heb jij 5 jaar rondgerend op een school waarvan je dat... Ik zeg, zoek het wel even op. Ja, dat doe ik, ja. Ja. Dus voor mij kan een hoop leren. Maar ik zoek het allemaal ter plekke op.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Maar even over de voetbal dan. Ja, ja, we kunnen lekker naar huis toe. En de een vindt dat prettig. En de ander had natuurlijk die finale willen halen. En ik een beetje voetbal kennen. Die ik links-rechts ook wel ken. Ik heb zelf ook gevoetbald. Die zei, ja, het was allemaal leuk en aardig. En het zou ook mooi wezen als ze gewonnen hadden. Maar ze, niemand, tenminste die ik allemaal gesproken heb, niemand verwacht dat hun wereldkampioen zou worden, zeg maar.
0: Nee, en Marokko was gewoon veel beter.
1: Ja, een stuk
0: ze
1: beter.
0: Ze hadden er ook 5-1 van kunnen maken als ze ja, die kansen benut hadden.
1: Ook dat zei de kennis, zeg maar, tegen mij net ook nog. Was even wat de machine om te kijken hoe laat ik morgen moet rijden met die vrachtwagen. En waar de jongens zijn wel een verstand van voetbal. En die zeiden ook van, de Marokko was veel te sterk eigenlijk voor Nederland. Dus dat was eigenlijk een verdiende uitslag. Ze hadden kunnen winnen met die penalties. Maar ja, Marokko was toch heel erg goed. En kun je zien, Duitsland ook door penalties eruit. Dat was
0: er
1: een
0: ook
1: hele,
0: uit, ja,
1: hele goede ploeg. Ook die won ook met 5-2 volgens mij van die anderen. En dan gaan we z'n tweeën met het vliegtuig naar huis. Ja, mensen vinden het jammer. Ik denk de horeca ook wel. Want het is wel een volksfeest geworden, hè, als je dat zo bekijkt.
0: Ja, en het is ook ineens afgelopen. Weet je, want ga jij naar Frankrijk, Zimbabwe zitten kijken
1: weet ik
0: of
1: niet.
0: Zoiets?
1: Ja, ik weet niet. Ik kan best een halve finale, als ik een keer een avond niks te doen heb, dat ik ervoor ga zitten. En het is een mooie tijd. Maar nu weet ik al even niet meer wat er gespeeld moet worden. Dus,
0: nee, dat heb ik dan ook. Weet
1: maar
0: je?
1: Dan
0: en
1: gaan
0: dat
1: we
0: is...
1: ons wel weer opmaken voor de Tour de France. Want die had ik maandagmorgen in de uitzending. Dat was Maarten van de Shimano ploeg. En die praat ons enthousiast al over dat 4 juli zaterdag de Tour de France begint in Spanje, in Barcelona.
0: Heb je dat wel eens in het echt gezien?
1: Nee. Ik ben wel eens bij een wielenploeg geweest, ook de Ronde van Nederland. Ik ben zelfs daar in zo'n team beland op een gegeven moment als chauffeur en aangeven van bidons en zo. Ik snap er niet zo heel veel van. Ik wist wel op een gegeven moment hoe je een fiets moest schoonmaken, poetsen. Maar het is wel apart. Ik heb me daar ook wel even verdiept. Ik zat in dat team en uiteindelijk weet je hoe die tactieken werken en zo. Maar een Tour de France heb ik nooit gezien.
0: Oké, nou ik wel. Wij gingen altijd naar Frankrijk op vakantie. En als ze dan in de buurt van Bordeaux waren, dan de ene keer dan was het een etappe en de andere keer was het een tijdrit. Ja, doe maar. Goed opgevoed, hè?
1: Ja, ja.
0: En hoe heet het? Die tijdrit vond ik altijd best wel leuk. Want dan kon je een beetje meekijken hoe snel iedereen ging. En dan kon je lekker rustig zitten, drankje erbij, helemaal prima. Dus dat heb ik wel gezien. Ja, ik wou nog even terug naar dat voetbal. Want ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van. Hè? Kijk, ik weet inmiddels wel of iemand buitenspel staat of weet ik veel wat. Maar het viel me dus gisteren op en ik moet niet gaan lachen. Want ik ben blond, er kan niemand zien nu bij de radio. Maar dat ik dacht, ze houden niet op met wisselen. En ik kan me nog herinneren, en dat heb ik dus ook even opgezocht. Vroeger mocht je 2 keer wisselen.
1: Ja.
0: En dat was dus van 1970 tot 1994. Dat is natuurlijk een beetje de tijd met Neeskens, Cruijff, weet ik het allemaal. Schumier, daar ben ik ook blijven plakken hoor. Maar goed, doe maar. En dan mocht je dus 2 keer wisselen. Daarna is het veranderd naar 3 keer. En nu is het inderdaad 5 keer. Ik had het gevoel dat Nederland wel 7 keer heeft gewisseld.
1: Ja, maar dat komt dat die jongens allemaal op hetzelfde lijken, zeg maar. Ook de tegenstander lijken heeft ongeveer hetzelfde model.
0: Hetzelfde uiterlijk, hetzelfde verhaal. Ja,
1: ik wou het netjes houden. maar dan denk je elke keer van, nogal, daar gaat er weer één. Maar vijf. Maar als je er 1 wisselt, zeg maar. En ja, of 2. Dan heb je het gevoel van, nou, we hebben gewisseld.
0: Ja.
1: Maar doordat je de 5 hebt, ja, dan raak je inderdaad. Oh, daar hebben we er alweer eentje. Oh, soms gaan er 2 tegelijk. Oh,
0: ja, ja.
1: Dan denk je, nou hebben we er nog meer. Maar ja, daar komt het door. Maar dat komt inderdaad van je gevoel dat er vroeger was 2 keer. Had ik ook wel eens hoor. Dat ik denk, nou, ze hebben nog eentje erin geknald. Hoe kan het nu? Maar het zijn wel officiële regels. Dus ik ga er maar vanuit dat die FIFA wel in de gaten hebt. Of je die 6 man inzet of 7 of 5, denk ik.
0: Nou ja, weet je, het is voor nu wel fijn. Want uiteindelijk, als je dan 2 keer nog een verlenging erbij moet voetballen. En je hebt een beetje wat te wisselen.
1: Ja, ja. En met die warmte.
0: Want het was wel een bloederige partij, hè?
1: Ja, ook met die warmte ook. Ja, ja. Bloederig, ja. Ja, ook wel knap, hè. Dat je als je zo'n schedelbasis of zo'n gat in de kop hebt. En ze schiet een paar nietjes in tijdens het op het veld. In plaats van dat je ligt te janken. Je moet nog een pleister zien naar het ziekenhuis. En hechting erin zetten. Nou, ik neem mijn petje ervan af.
0: Ik vind het ook, want hij is tot en toe doorgegaan.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik nog 1 ding en dan hoop ik dat ze dat ook even oplossen. Want iedereen was aan het miepen over die shirts, dat die veel te fel oranje waren. Ik weet niet of jou de schoenen zijn opgevallen.
1: Nee, die waren roze volgens mij.
0: Ja, ja, roze of geel. En ieder wat wils. Ja. Heel lelijk. Ja. Maar goed, iedereen was aan het mopperen over die shirts. Want ze konden het rugnummer niet lezen en het was veel te fel. Oh. Nou, wanneer komen we dan weer terug? Over 2 jaar?
1: Ja, dan heb je de EK.
0: Nou ja. Kun je dat dan ook even regelen tegen die tijd? Ja, maar
1: kan nu een shirt te fel zijn? Dat is juist toch mooi?
0: Ja, nee, fluoriserend. Ja, die vonden het gewoon lelijk. Ik kan het rugnummer niet lezen.
1: Oh.
0: Ze moeten in elk geval... De tip was om de kleur van het tenue uit te testen op de camera. Voordat de bond een keuze maakt. Dan weet je precies welke tintje je moet.
1: Oh, dat ging meer omdat je op televisie niet goed kan zien dat rugnummer.
0: Ik denk het, ja.
1: Nou, je kunt elkaar ook gewoon allemaal hetzelfde nummer geven. Is het probleem opgelost?
0: Ja, weet je, ik kan dat sowieso niet lezen. Mijn ogen zijn sowieso heel slecht. Dus we hebben best wel een grote tv. Maar goed, doe maar.
1: Dus je moet alles in braille doen, zeg maar. Dus je voelt op de beeldbuis wat voor nummer.
0: Nou, ik zit een beetje zo met een paar brillen zo te kijken.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dus nou, dat is hem dan voor het voetballen. Dus het is klaar.
1: Ja, ik denk dan wel dat er een teleurstelling overheerst in Nederland.
0: Ja.
1: Ook mensen die niet van voetbal houden, die houden wel van die oranje sfeer. Hè? Maar er zijn heel veel meiden en jongens waar ik wel spreek, die weten echt niet waar het over gaat, wie erin staat. Maar wel, we gaan vanavond met z'n allen feest vieren.
0: En dat zag er toch ook fantastisch uit, die enorme oranje zee.
1: Ja,
0: en dan van links
1: normaal.
0: Naar rechts. Ja. En geweldig toch?
1: Ik had graag die chauffeur willen wezen van die bus.
0: Ja, dat, soms kan het ook nog grimmig worden. Hè?
1: Ja,
0: ik ben ooit eens naar een voetbalwedstrijd geweest. Dat was lang geleden. En dat was iets tegen Vitesse. En Vitas moet je eigenlijk zeggen.
1: Vitas, ja.
0: Daar kwam ik ongeveer vandaan. En dat was in de Kuip. En wat er gebeurde mag Joost weten. En volgens mij ook iets met... Nou, geen gedoe. Degene die moesten winnen hadden ook nog gewonnen. En echt in no time verandert er dan iets grimmigs. Dan wordt er met kapotte glazen gemept.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik stond er net tussen. Ze konden me net nog ertussenuit vissen. Dat ik denk van... als je in zo'n bus en iedereen heeft de P in. Ik weet het niet.
1: Nee, zo'n buschauffeur die wordt in zo'n optocht nooit aangevallen. Dat kan niet. Want die is als eerste en de politie begeleidt dat. Dus ik heb ze ook meegemaakt. Ik heb zelf ook bij die bus ingezeten. Dat was in Oostenrijk of ergens. Ik weet niet meer waar ik toe was. Dat was ook Europees kampioen of wereldkampioenschap. Of in Duitsland. Nou ja, in ieder geval een paar keer met die bus op reis geweest. Ook, of tenminste mocht ik mee met vrienden die daar weer connecties hadden. Dus ik heb hem van dichtbij meegemaakt. Hartstikke mooi. Maar als dat hele spul achter die bus al op. Ja, nee, dan kom je niet echt in oorlogs... Kijk, jij hebt het over twee ploegen in Nederland. En die elkaar het leven zuur maken. Maar dit is een nationaal iets, zeg maar. En
0: ja, dan kunnen we ons wel gedragen. Maar dan moet je niet natuurlijk met Marokko lopen klieren. Want in Den Haag was het erg onrustig.
1: Ja, nou, dat was van tevoren al bekend. We zaten ook met snel te overleggen. Van, nou, dat wordt sowieso vandaan bonjen. Als ze winnen, dan wordt het bonjen. En als ze verliezen, wordt het ook bonjen. Dus in alle gevallen, en vooral in de grote steden, was van tevoren al bekend.
0: Ja. Triest eigenlijk, hè?
1: Je weet het van tevoren. Nou.
0: Nou ja. Goed, zullen we dan maar eens een liedje opzetten?
1: Ja, nog even over de voetbal. Heb je dan nog buiten Nederland nog een favoriet?
0: Die nu meedoen? Die dan naar mijn idee...
1: Die gun je dan wel, zeg maar.
0: Ja, dan maar weer Frankrijk?
1: Ja?
0: Ja, terwijl ik had...
1: Ik vind Frankrijk een heel mooi land. Alleen het is jammer dat de Fransen in wonen. Want ik vind die mensen zelf niet echt spontaan. Ze praten expres geen Engels. Ze zijn niet echt behulpzaam. Ik heb heel veel tramland gehad met de motorrace. Gingen we onderweg. En camper, de klapband. Ga je naar zo'n garage toe. No, no, no. En al dat gelul. Nee, ik heb niks met die Fransen.
0: Maar ik heb een hele andere ervaring. Ik ben ooit eens jaren geleden met een caravan van mijn ouders teruggekomen uit Frankrijk. Nou ja, goed. En die auto was niet goed. Dus wij belanden ergens bij Artenay. Ik zal het nooit vergeten. Aan de kant van de weg. En ja, ook ontzettend stupid. Dan sta je met die hele zooi daar. En ik zag in de verte een armée de salut. Salut. Dus een leger des heils.
1: Oh.
0: En ik heb helemaal niet meer nagedacht dat je misschien gewoon bij een paal moet gaan bellen. En dat je dan hulp krijgt. Ik denk, ik ga de veld over en ik ga daar naartoe. Nou, die mensen waren super lief. Die hebben me weer afgezet op de snelweg. En verteld waar je dan moest bellen. Nou, wij zijn in dat Artenay beland. Gewoon ja bij het kerkplein. Want er was allemaal helemaal niks. Ja. En wij konden ook niet verder. Dat ging niet. Dus die hebben die caravan daar neergezet. De auto in de garage. Dat duurde 2 dagen. Nou ja, wat ga je dan doen? Maar naar de kroeg. Ja. Hè, want, en daar raakten we in gesprek. En echt, ik zweer het je. Gewoon een wildvreemde familie. Ga maar mee eten. De hele avond hebben we daar zitten kletsen en borrelen. En weet ik het allemaal. Ik was toen... weet ik veel, 19 of zo, 100 jaar geleden.
1: Zijn dus toch nog goede Fransen.
0: Ja, er zijn dus hele leuke Fransen.
1: Nee, maar over het algemeen is het de bulps aan mij het niet. Maar goed, daar gaan we ook niet negatief over zijn. Het is zoals het is.
0: Wie moet voor jou winnen dan?
1: Ik zou het liefst Engeland zien. En dat is niet zozeer vanwege dat ik het Argentinië of een ander land niet gun of zo. Maar Engeland is voor mij symbolisch het land van het voetbal. Is ooit ook de voetbal ontwikkeld, zeg maar. Of die hebben het uitgevonden. Het is een ploeg wat altijd hard werkt en een karakter heeft. Ze zuipen veel, ze werken hard. Ook in de wedstrijd kun je zien, staan ze met 2-0 voor. Dan Nederland die gaat achterover liggen, tiki-taki naar de keeper en we zien het wel. En daar is gewoon vol gas derde doelpunt maken, zeg maar. En daardoor winnen ze ook, omdat er niemand over hun lijn komt. En het karakter, het mentaliteit, het volkslied krijg ik al kippenvel van. En,
0: ja, ze hebben ook natuurlijk wel een heel mooi volkslied.
1: Ja, prachtig joh. Daar sta je. Ja, dat is trouwens Amerika vind ik ook een mooi volkslied. Duitsland is een heel sterk volkslied. Het is natuurlijk een beetje jammer dat Duits is, maar Engels volkslied en dan is het Save the Queen was het toen. Nu is het dan Save the King. Maar als ik die gasten zie met de hand op het hart, dan krijg ik al kippenvel. En dan sta je, ja, ik word er heel blij van. Dus voor mij mag Engeland winnen, zeg maar.
0: Ik heb gisteren dus een beetje zitten vissen met al die Nederlandse spelers. Die Summerfield, die speelt ook in Engeland. Want ik vond hem ergens in een shirt van Feyenoord.
1: Ja.
0: Dus die heeft bij Feyenoord gespeeld. Ik had nog nooit van die hele man gehoord. En die speelt dus ook in Engeland.
1: Diezelfde dus Summerfield. Heel toevallig dat je dat zegt. Ik zat gisteren even te praten met de expert ook bij de Loe hier. Dat is Gerrit-Jan Kessen. Die zegt bij die Summerfield. Hij zegt die was 16 jaar. Die jongen, en die man was trainer van Haaksbergen. Toen voetbalde hij daar met zijn zoon. En later zeggen we hebben hem even niet gecontacteerd. Ik weet niet wat er misgaat. Ze zeggen nu voetbalt hij daar. En
0: ook in zonde, Nederland. Gemiste kans.
1: Ja. Vond hij zelf ook.
0: Nou.
1: Nou, genoeg gevoetbald.
0: Ja, we gaan eventjes naar Toto, hold the line. En waar gaan we het daarna over hebben? Zullen we het dus over die ijsballen hebben die uit de lucht kwamen afgelopen weekend?
1: Ja, ik vind het prima. Ik bedoel, jij stelt de vragen, maar ik ben helemaal in dienst van.
0: Oh, nou, jij hebt vast ook wel wat te vragen. We gaan eerst even naar Toto.

0: Ja, het weer. Het weer.
1: Moet ja, je had het over hagelstenen, toch?
0: Ja, ik had het over die hagelstenen, ja.
1: Zo'n vernieling, ja.
0: Nou, ik heb het een keer meegemaakt in Frankrijk. En toen zei jij, maar dan moet je zomaar eens even vertellen over Elburg. Wij hebben het een keer op de camping gehad. Alle tenten aan gort. Ja, en alle auto's alsof ze inderdaad met een mitrailleur overheen zijn gegaan. Is ook gelijk toten los. Is het feestje klaar. Maar goed, dat was nu... eigenlijk in de buurt, hè? Waar het... Ens. Inwoners van Ens. En ik zag daar...
1: Ja, klopt. Dat heb ik al gezien, ja.
0: Ja, en ik zag daar foto's van die kassen. Ja, het is gewoon om te huilen.
1: Ja, dat is hier ook gebeurd. En kijk, er zit nog een klein beetje verschil in tussen een dikke hagelbui, wat natuurlijk ook heel veel ravage oplevert, als het van boven of naar beneden kan, en ook met zo'n kas. Maar in Elburg, er was gewoon een bommentapijt, zeg maar. Het was gewoon een mitrailleur, omdat het, zeg maar, vanuit de polder heel hard waaide. Echt een storm. En toen die hagelballen ervoor. Dus het was gewoon mitrailleurwerk. En zo is het ook allemaal. Al die huizen met allemaal de ramen aan dezelfde kant, zeg maar, richting het westen. Iedereen had alle ruiten eruit, alle dakpannen eraf, alle auto's beschadigd. Er was ook geen buren die het niet hadden of zo. Dus het had gewoon, ja, dat hield. En de mensen waren ook echt bang, want die wisten ook niet wat er gebeurde eerst in het begin met het lawaai.
0: Ja, je denkt, nee, dat
1: ik
0: snap
1: heb heel
0: ik,
1: veel mensen gesproken. Ze zaten gewoon onder tafel, die dachten dat er oorlog was.
0: Echt. Ja, dat snap ik. Ja. Hoe lang is dat geleden?
1: Dat is in 1998, op 6 juni.
0: En dat is nooit weer gebeurd, gelukkig.
1: Ja, er is wel eens een keer weer, maar niet in deze vorm. En deze vorm heeft denk ik ook nog nooit in heel Nederland plaatsgevonden vanwege die combinatie, zeg maar. Je hebt best ook wel dat het stormt en hagelt. Alleen hier was het gewoon een orkaan, zowat met de hagel die erin viel. Hè? Dus daarom werd die ballen afgeknald. En, ja, het waren ook net pingpongballen. En de ballen die nu naar beneden vallen, trouwens, dat waren, zeg ik wel, tennisballen. Alleen dan gaat het gewoon van boven of naar beneden. Dus zorg wel voor schade voor die kassen. Maar dan heb je het niet vanuit de zijkant dat het afgevuurd wordt, zeg maar. Dan gaat het beneden wel hard.
0: Ja.
1: Maar dit was gewoon echt niet normaal, joh. Echt.
0: Nou ja, ik vond het weekend ook niet normaal. Ik heb al een paar keer verteld dat ik nog niet zo heel lang paarden heb. En ik had echt, ik durf ze niet buiten te laten. Je kan ook niet meer naar buiten, hè? Nee. Ik heb wel eens van mensen gehoord, als het onweert, want dat was de combinatie. Ja. Dat je, dan ga jij naar buiten om ze te redden. En dan krijg jij een bliksem en je weet ik veel wat. Ja. Er zijn best wel mensen overleden. Dat ik denk, nou,
1: ik heb het ook een keer meegemaakt dat ik een blikseminslag op een 1,5 meter van me insloeg, zeg maar. Dat was toen ik met een bromfiets was 6 jaar, reed ik in de polder. En toen zag ik het ook al aankomen. Toen moest ik naar Dronten of zo. Ik weet niet. Ja, ik moest naar Dronten naar mijn werk. Want ik ging mijn 16 jaar al werken. En dus ik reed naar die polder. En toen was ik een beetje bang. Ik denk, dan ga ik binnendoor. Dus het was een soort binnendoorweggetje over de brug. Waar je langs die fruitboeren komt. Mm-hmm. En ik was net voor die bocht. En toen slaat het gewoon rechts van me in het weiland. En er stond een paal. Daar sloeg het in. En toen knalde ik zo met bromfiets. En dan lag ik zo in de sloot.
0: Je kreeg gewoon een dreun mee van
1: ik werd gewoon van het ding afgeknald. En ik lag voordat ik het wist in de sloot. Maar ik was helemaal in shock. Ik heb mijn vader gebeld. Die kwam met een bus. En die heb gelijk me opgehaald. Ik ben nu niet aan het werk gaan. Maar zo kun je zien hoe gevaarlijk. Ik heb altijd daardoor ook gigantisch veel voor het tijd. Ook wel respect voor dat weer, zeg maar. Iedereen, de ene is dan gewoon makkelijk. God, we gaan even naar buiten kijken. Oh, het ligt mooi. Oh, fantastisch. Nou, ik ga liever binnen blijven. Want ik moet echt niet denken dat er weer opnieuw een inslag. En ik heb ook iemand een keer gesproken. Die werkte bij ons. Die had per ongeluk het zijraam in zijn huis, dat was in Oosterdorp, en een voorraam. Zo, maar in ieder geval, die had een escape, maar ieder dat wist hij niet van tevoren. Nee, ging door de schoorsteen. Die kreeg een soort vuurbal, heb je ook wel eens, hè, met onweer, dat het een vuurbal door je huis in gaat, en het is een wervel gebeuren, en pst, hij is ook weer weg. Maar als je dat niet hebt, zeg maar, hij had per ongeluk een raam open, en daar is het ook doorheen gevlogen.

0: Oh man, ja. Nou, ik vond het gewoon eng. Bij mij is het thuis allemaal goed gegaan op een hoop takken na. Die week daarvoor was het natuurlijk ook al bal. Maar het is...
1: Maar je hebt al die paarden, zijn die ook bang voor het onweer? Of?
0: Nou, zolang ze... Ja, het is een beetje raar. Ik had mijn paarden heel lang. Die zijn ook heel oud geworden. En ik had altijd het gevoel dat een van die paarden gewoon de boel stond te dirigeren. Zo, jij gaat daar staan, jij gaat daar staan. Oh, je houdt je mond niet bewegen. Er is nooit wat gebeurd. Oh. Alleen de paarden die ik nu heb, ken ik tekort. En ik weet van een van de vorige eigenaren... Nou ja, nee, die ene die stond op een stal... en die had nog net geen haarnetjes en rollers in... en weet ik het allemaal.
1: Een soort Barbie-pop.
0: Dat de nagels werden gelakt.
1: Barbie-pop.
0: Fantastische eigenaressen. Maar ja, die ging gewoon op stal. Die moesten gewoon mee met het regime. En dat andere paard, die kwam überhaupt niet buiten. En ik moest ook wel lachen.
1: Ook niet bij het mooi weer.
0: Overdag. Oh. En ze zei van, nou, weet ik niet of die dat kan 's nachts. Ik zei, nou, ik zeg dat kan me niet voorstellen dat een paard dat niet kan. Nou, inmiddels staat ze nu een week 's nachts buiten. Ze vindt het fantastisch. Paarden horen niet in een hok.
1: Nee, nee.
0: Maar goed, zaterdag had ik wel even dat ik dacht van, noem maar even wel. Hé, en jij vertelde iets wat ik niet weet.
1: Dan?
0: Nou, over paarden. Best knap. Dat er een witte Fries bestaat.
1: Ja, een witte Fries.
0: Nooit van gehoord.
1: Ja, die zijn er. Er zijn er een paar van. Ik heb dat ook helemaal uitgezocht. Volgens mij kom ik in Amerika terecht. Ik weet niet meer precies. En dat had te maken met dat we hadden het over paarden net. En ik heb vroeger zelf ook pony gereden. Ik zat op de ponyclub. Ja, niet dat ik goed was. Want misschien was ik wel goed, maar het paard iets minder. En mijn vader en moeder kochten gewoon voor ons een pony. En denk, joh, zoek het maar uit en zijn wat gezeur af. En mijn ouders hadden ook geen tijd, zeg maar, moet ik zeggen. Dus die konden niet met een trailer of een kar mee. En dus ik moest... En ik zat in de ponyclub Oosterwolde. Dus ik moest van Elburg met die pony naar Oosterwolde.
0: Gewoon over de straat, of niet?
1: Over straat, ja.
0: Dat ging,
1: ging wel aardig goed dat die tweede kwam. Dat was een Engels ponypaard, zeg maar. En was nog net geen paard, maar een Engelse. Ik kon heel goed springen. Maar als ik daarmee naar Oosterwolde liep... en er kwam een vrachtwagen of een bus, dan stond hij rechtop. En dan moest ik hem om zijn hals vasthouden. En dat vonden mijn ouders toch iets te link. Want toen was ik nog maar 8 jaar of zo. Of, ja, heel jong.
0: Ja, het ene paard is het ander niet, hè?
1: Nee, maar ik kon er wel lekker mee springen. Dus we hadden een springbak thuis. Dus dat ging allemaal prima. Maar even over die paarden dan. Dus de liefde voor de paarden is wel, heb ik altijd gehad. En later jaar ging ik voetballen. Ik moet dat werken, weet ik het allemaal. Nou, dat komt allemaal niet meer van. Op een gegeven moment heb ik andere paardenkrachten gekocht. Ik was ook helemaal gek van Amerika. In Amerika kon namelijk alles. Hè. Je ging naar de maan toe. Ze hadden de mooiste sportwagens en... Burt Reynolds, zeg maar, Smokey and the Bandit, zat ik die film te kijken. Dat moest ik ook op de vrachtwagen, zo'n grote Mac. En ik moest zo'n sportwagen hebben en de adelaar op de rug. Want het was het gevoel van vrijheid. Mooie vrouw in de auto en hupsakee. Ik was echt, voor mij was ik een filmster zonder dat ik het was.
0: Volgens mij heb jij te veel films gekeken.
1: Ja, ik heb ook veel te veel films gekeken. En wat nog veel erger is, tenminste heb ik pas gehoord van mijn stiefdochter. Er is ook een naam voor. Als je het, zeg maar, kunt fantaseren, maar ook denkt dat het werkelijkheid is, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat het werkelijkheid is, want ik ben natuurlijk niet helemaal achtelijk. Maar ik kan wel leven in die beeldvorming van als ik een Fries paard, wat ik helemaal gek van ben. En die komt er waarschijnlijk nooit. A, geen plek. En B, ik moet er ook mee gaan rijden in plaats van achter de microfoon zitten. En ik zit op een vrachtwagen, dus ik doe veel. Dus eigenlijk kan het allemaal niet. Dat weet ik in mijn hart ook wel. Maar de liefde voor zo'n mooi sierlijk Fries paard... Ja, daar kan ik me helemaal gaan in verdiepen. Moet het een reu worden? Moet de merk, terwijl ik weet dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren. En moet het een Hengs worden? Nee, Hengs is iets te gevaarlijk. Reu heb ik niks aan. Kun ik zo verdienen? Kun je niet meer fokken? Een Maddie misschien nog wel. Maar die is dan weer een ander model. En zo zit ik maar te fantaseren. En dan begin ik zo te praten daar met mijn vriendin en de kinderen aan tafel. En die zit me aan te kijken. Een paard, waar heb je het nu weer over? Een paard. En
0: hebben zij wat met paarden? Nee.
1: Nee.
0: Gewoon geen plan.
1: Nee, het zijn nou gewoon ezels. En op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Nee, ze hebben dat niet. Maar in ieder geval, dan begin ik daarover te praten. En dan denk ik, zij meent het ook nog, weet je wel. Dus dan is echt overtuigend. En dat voel ik zelf ook zo. Maar toen zegt mijn vriendin, die zei, ja, waarschijnlijk gaat dat nooit gebeuren. Maar mijn vorige vriendin, die ex, die werd ook helemaal gek van dat gelul. Die denkt, ja, je lult maar niet aan. Maar jochie, dat gaat nooit gebeuren. Die zou dus een teleurstelling hebben als dat niet zou gebeuren. Maar dat heb ik juist weer niet. Want ik ga er waarschijnlijk ook wel uit dat niet. Maar ik kan me zo inleven, net een soort fantasie, dat ik er al helemaal blij van word. Ook al krijg ik het paardje nooit, dan heb ik al met zo'n ding gereden, snap je? Ja. En dat is een bepaalde naam voor. En dat wist ik niet.
0: Nee.
1: Toen zegt ze, jij bent had met die fantasie te maken. Dat heet de Lulu of

0: Lululu, ik weet niet meer, je kunt ook Lulu zeggen, maar het is de Lulu.
1: Ja, Lulu kan ook wel, dat zeiden ze vroeger altijd tegen
0: mijn neefje.
1: Ja,
0: maar dat is weer wat anders. Maar de Lulu, ik weet niet of het Frans is, maar in ieder geval, er is een woord voor dat jij, wat jij denkt, dat het ook erg werkelijkheid gaat gebeuren en niet gebeuren. Maar die opwinding die ervan, en zelfs dat ik een nieuwe Corvette wil hebben, zo'n nieuwe C8, zo dik als 106.000 zak dood kunnen betalen, en wil ik ook niet hebben, en dat gaat niet gebeuren. Maar ik word er nu al, als ik een folder daarvan heb, dan rijd ik er al in, snap je? Dan is het al klaar, in principe.
1: Ik vind het eigenlijk wel handig.
0: Ja, dat is ook makkelijk.
1: Want dan hoef je dat allemaal niet, weet je, dan zeg je gewoon van, ik heb geen zin om op vakantie te gaan. En dan zeg je, nou ga jij het lekker verzinnen als jij wel wil. Ja. Dus dan ga je in gedachten dat vliegtuig in.
0: Dan ga je
1: naar
0: Bali.
1: Fixt het allemaal, precies. En dan ga je niet. Toen wij uit Rotterdam vertrokken, gingen we niet. Nou, goed.
0: Nee, maar dat kan ik echt zo. Maar er gebeuren ook dingen wel. Ik heb eigenlijk ook, je hebt het ook, bucketlist nest. Nou, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik eigenlijk allemaal zou willen. Eén ding staat er nog eigenlijk op de top. Nummer één, bal of het paard, is met een straaljager vliegen. Nou, dat zal niet gebeuren. Misschien als ik mee kan vliegen met die...
1: Zo'n Maverick-achtige...
0: Ja, maar zoveel G-krachten, dat overleef ik denk ik niet.
1: Nou, je hebt die film wel gezien natuurlijk, Maverick, of niet?
0: Nee, dat heb ik wel gezien. Ja.
1: De tweede.
0: Ja, en Top Gun natuurlijk.
1: Ja.
0: En daar was ik ook die acteur, zeg maar. Weet
1: jij
0: je
1: was dus ik Tom
0: ook,
1: Cruise.
0: Ja, dus ik heb zo'n Harley in de schuur. En op mijn manier heb ik gevlogen hier op de Lelystad. Dus ik ben ook Tom Cruise 2, zeg maar.
1: Alleen je vriendin heeft geen blond haar. Dat is dan net niet...
0: Nou, die had ik wel, maar die hebben we nu weer omgeruild voor de andere keer.
1: Nou, dat heb je goed gedaan. Ja.
0: Maar even over de paard. Die had door de Vries. Ik wist ook niet dat bestond. Maar het had te maken met dat ik die geheime zender had. Dat de adelaar. Hè. Ik heb je uitgelegd net. Hoef ik niet op de radio te zeggen. Maar waarom als ik de adelaar verkoos. De vrijheid en zo. Maar ook Amerika. En toen dacht ik. Dan noem ik hem de witte adelaar.
1: Ja.
0: Ik denk dat bestaat niet. Want ik wou altijd een beetje uniek wezen. Of in ieder geval. Als iedereen linksaf gaat. Ga ik rechtsaf. Dus dat paard. Dat moet dus ook niet zwart worden. Dat moet wit worden. Wat waarschijnlijk ook niet bestaat. Dacht ik. Ga uitzoeken. Blijkt het wel te bestaan. Adelaar net zo, ik noem het de witte adelaar. En ik rij met mijn 18e jaar aan de andere verkeerde kant van de muur daar in Berlijn. En dan blijkt daar een hotel te staan, de Weissen Adler, dus de witte adelaar. Ik denk, ik was in shock. Ik denk, hier is de naam, de witte adelaar, dat bestaat, de naam. En er was een hotel waar al die mensen vanuit Oost-Duitsland via een tunnel op aan de andere kant naar West-Duitsland gingen. Dat was een soort smokkelroute via dat hotel. En toen moest ik lachen. Ik denk, nou, dit bestaat dus echt witte adelaar. En toen heb ik dat ook weer nagezocht. En het bleek ook een adelaar in het witte wezen.
1: Het is niet te geloven. Ja, en als je nou een stel dat het kan, hè? Een zwarte witte hengst. Nee, witte hengst. Ja. Vries. Noem je hem dan ook adelaar? Adler?
0: Nee. Ja, dat zal die wel geen adelaar eten. Ja, zou nog kunnen, ja.
1: Zou mooi, toch?
0: Maar je kunt ook Angel, de White Angel doen, hè?
1: Nou ja, ik dacht, misschien moeten we dan maar gewoon even naar de Scorpions.
0: Ja, die hebben een engel.
1: Send me an angel.

0: zaten helemaal niet te praten.
1: Ja, we hebben nog een paar minuten.
0: Het is hier doodstil, ja. De eerste uur zit er al bijna op.
1: Ja, en wel net over een witte. Ik heb je het laten zien dat die bestond, dus een witte Vries.
0: Ja, ik heb het gezien inderdaad. Een witte Vries, echt prachtig.
1: Ja. Ja. Ik denk dat hij niet zo sterk als een zwart is, maar het is wel uniek, zeg maar. Nou. En trouwens, dan heb je ook nog die hele grote, die bonte, maar dan hebben we het over de Shires.
0: Ja, dat zijn de Ieren. Ik heb een Iers renpaard, heet dat dan, of racepaard, of weet ik veel wat. Dat is gewoon een bruine.
1: Maar dat kan nog geen Shire wezen.
0: Nee. Want ik wilde die dikke lompen, sokken die niet. En ik, ja, weet je, ik heb best veel ervaring met paarden die hoefbevangen raken. Dus daar word ik niet heel vrolijk van.
1: Wat is dat? Hoefbevangen?
0: Hoefbevangen. En dat zijn vaak van die paarden die van een beetje van die aardse paarden.
1: Ja. Met die dikke klompen.
0: Ja, precies. Ik denk dat we eruit moeten. Ja, we gaan maar gewoon iets doen.
1: We blijven hier toch gewoon zitten?
0: Ja, we blijven hier nog een heel uur zitten.
1: Oké.
0: Nou, speciaal voor jou, YouTube. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: De jingle staat nu achter de paarden. Dus die kunnen we even niet draaien.
1: Nou ja, we zijn ook al begonnen met een jingle, hè, de eerste keer. Dus we zitten nog steeds in hetzelfde programma.
0: Gaat helemaal goed dit hier. Wat nu?
1: Ja, verzin maar wat.
0: Ik wilde eigenlijk dat liedje even draaien met die ballon.
1: Ja.
0: En ik ben beland op die... die heb ik hier nu scherp staan. Die heb ik gevonden in de tussentijd.
1: Waar staat die dan?
0: Ja, hier. Ik schuif hem zo. Profiel. Okay. Het is niet te geloven. Dat gebeurt allemaal zomaar. Wat wel even grappig is, want daar gaan we daarna even op door. Maar dan moet ik even een liedje van Elvis eronder zetten. Dit doe ik helemaal speciaal voor jou, hè? Want ik ben niet van Elvis.
1: Oh, lekker.
0: Maar ik had aan jou gevraagd van wat voor muziek hou je? En toen zei je nou Elvis, Coldplay, Springsteen.
1: Nee, dat heb ik niet genoemd. Jij kwam zelf met, toen jij een paar dingen voor mij intikte, dat je zegt, ben ik zeker Elvis.
0: Ja, nee, dat kwam daarna. Dus ik zei, als je nou van die drie houdt, wat voor muziek houdt die persoon dan van?
1: Oké. Okay.
0: Nou, toen kwam er omhoog U2, Snow Patrol... Ja. Chris Isaak. En toen zei jij van, het is best oké. Okay. Dus nou goed, dat gaan we zo meteen even doen.
1: We hadden nog meer namen. U2, Scorpions, weet ik het allemaal.
0: Ja, Scorpions is net ook al voorbij gekomen.
1: Die kwam voorbij, ja.
0: Nou, ik dacht, hierna gaan we even iets doen met Elvis. Maar ik ben haar naam steeds kwijt. Maar jij hebt met haar geblonde hart. Saskia, we gaan gewoon even een liedje nog voor haar draaien. Daarna heb ik een paar vragen over Elvis. En ik ben heel benieuwd of jij dat weet.
1: Ja, ben ook
0: nou,
1: benieuwd.
0: Let op.

0: The king has left the building.
1: Nou, dan gaan we, hè?
0: Ja, je gaat, ik wil even van tevoren zeggen, ik ben Elvis-fan, maar ik weet echt niet gedetailleerd alles. Als er iemand dat weet, is Willem Vlieger het wel. Maar goed, we gaan het proberen.
1: Ah, Willem kan misschien even stiekem appen als er iets...
0: Ik
1: ben ontzettend een Queen-fan en ik pretendeer wel heel veel van Mercury te weten.
0: Ja?
1: Ja, ook dan mag je mij ook wel wat vragen over stellen. Ja.
0: Hoeveel vrouwen had hij?
1: 1. The love of his life. The love of my life, ja.
0: Ik dacht dat hij homoseksueel was. Maar
1: ja, hij was homoseksueel, maar hij is getrouwd met een vrouw. Zo, heb jij die film niet gezien?
0: Nee.
1: Jij zit mij net de film van Presley aan te bevelen.
0: Ja.
1: Dan moet jij eigenlijk Bohemian Rhapsody even
0: jij
1: kijken.
0: Moet eens kijken. Dan
1: goed, dan gaan we dat doen. En dan vragen we als Rob weer op vakantie gaat
0: of we
1: het er nog een keer over kunnen hebben. Nou, let op. Nou, Elvis, ik hoef niet uit te leggen dat hij de king of rock and roll was. Muzikale pionier met 600 miljoen verkochte platen.
0: Ja, en nog steeds, hè?
1: Ja, en een man vol verrassende tegenstellingen. Nou, let op. Hij had een tweelingbroer, wist jij dat?
0: Ja, Aaron.
1: Oké, nou, die is overleden kort nadat Elvis geboren is. Dus hij groeide op als enig kind. Mm-hmm. Wat voor kleur haar had Elvis?
0: Ik denk bruin.
1: Nee.
0: Ja, hij heeft wel zwart, maar ik weet niet of hij zwart geboren is.
1: Nee, hij was blond.
0: Oh.
1: Pas toen zijn muzikale carrière in de jaren 50 begon hij met zijn haar zwart te verven. En daardoor had hij die iconische look. Ik denk, nou, dit weet jij vast niet.
0: Nee.
1: Grappig, hè?
0: Ja.
1: Oké. Hij was ook een liefhebber van vechtsporten.
0: Karate.
1: Ja, karate, dat klopt inderdaad. En volgens mij zei jij net iets over het buitenland. Mm-hmm. Heb jij enig idee hoeveel die in het buitenland heeft opgetreden?
0: Officieel nooit. Enigste buitenland wat er was is Hawaii. Dat hoorde bij Amerika. Hawaii was eigenlijk een eiland wat vroeger niet bij Amerika heeft dat ingelijfd. Dus daarom mocht hij ook daar optreden. Live from Hawaii. En dat had te maken met Conor Parker, zijn manager. Die heette Dries van Kuik. En die was zijn manager. Die kwam uit Nederland en die had belastingschuld. Dus die mocht nooit meer in. En die was dus in Amerika verhuisd. En die kon dus zelf niet naar buitenland. Want hadden ze hem gelijk in de handboeien geslagen. Dus Elvis mocht ook niet naar een buitenland toe. En die heeft alleen dus in Amerika optreden. En op Hawaii. En ik moet erbij zeggen, toen die dus in Duitsland zat in het leger. Heeft hij natuurlijk daar wel een keer gezongen voor de jongens van het leger. Maar officieel heeft Elvis nooit buiten Amerika
1: opgeleid. Ja, dat heb ik inderdaad ook gevonden. Dat hij in Duitsland is geweest. Nou, hij heeft in 3 steden buiten de Verenigde Staten opgetreden.
0: Ja.
1: Allemaal steden in Canada. Dus dat is wel bizar.
0: Ja.
1: Nou, dan last but not least. Wat at hij het liefste? Nee, hier ga je echt van liggen.
0: Ja, ik denk patat.
1: Nee, hij was dol op een decadente sandwich, genaamd het Fool's Gold Loaf.
0: Oké.
1: Een uitgehold wit casinobrood, gevuld met een pot pindakaas, een pot jam, wacht even hoor, en een pond uitgebakken spek, goed voor zo'n 8000 calorieën. Hij vloog er speciaal voor naar Denver en nou, betaalde er soms duizenden dollars voor.
0: Jeetje,
1: zie het voor je? Een pot pindakaas, een pot jam en dan een half varken erin en dan gadver.
0: Maar dan had hij wel genoeg voor de hele week?
1: Nou, dat weet ik niet. Aan het eind had hij wel wat nodig, toch?
0: Ja. Nee, hij is een van de mooiste artiesten. Dus niet omdat ik daar fan van ben. Maar als mens was hij ook ontzettend goed. Hij was een hele lieve jongen. Hij kwam uit de Krottenwijk. En later werd hij wel bekend. Kocht hij een mooi huis voor zijn ouders. Graceland. Waar hij ook samen met hun ging wonen. Hij zorgde voor hun. Hij kocht. Ze hadden het allemaal goed. Alleen zijn moeder stierf heel vroeg. Jammer genoeg. Daar was hij helemaal kapot van. Daarom heeft hij ook een nummer gemaakt van Don't Cry Daddy. Maar toen was hij nog aardig jong. Volgens mij 18 of 19 of zo. En hij miste zijn moeder. Zijn moeder is eigenlijk, volgens mij, ik heb die documentaire, ik heb ook wel veel van gelezen, aan de drank, volgens mij, overleden. De vader heeft dan een paar keer in de gevangenis gezeten, want die moest ook weer geld binnenharken. En dat ging niet allemaal op de goede manier. Het was allemaal armoede en hij probeerde alles na die tijd weer goed te maken met zijn ouders, dat weer goed leven. Maar uiteindelijk hebben ze het ook niet. Hij had het zelf natuurlijk ook niet helemaal overleefd. Hij is in 1977 overleden. Op een jonge leeftijd ook. Volgens mij was hij 42. En hij ging natuurlijk ook ten onder aan de uppers en downers, moet ik zeggen. Iedereen zegt aan de drugs. Maar ik weet 100% zeker. En Willem Vlieger ook. dat het geen drugs was. Want hij kreeg zelfs nog een onderscheiding bij de drugsbrigade, omdat hij daar tegen was. Hij hielp ook mee om jongens op te pakken. Maar hij had die pillen nodig om twee keer op een dag in Las Vegas te moeten optreden van die Colonel Parker. Want die had daar schulden bij het casino. En dan kreeg hij zoveel geld voor die manager natuurlijk. Dus hij stond onder druk van die manager. Hij kon ook niet om die manager heen. Andersom ook niet. Dus ze hebben elkaar ook helemaal kapot gemaakt. En die manager zorgde ervoor dat hij dag en nacht moest optreden. En je weet zelf wel, je zei net al, als je niet slaapt, word je stapel gek.
1: Ja.
0: Dus hij moest pillen hebben om te pitten, maar ook weer om niet te pitten. En misschien was hij er ook wel aan verslaafd dat ze zich goed bij voelde. Maar door ook drinken natuurlijk. En daarom werd hij ook pofferig en hartproblemen. Maar de stem bleef natuurlijk goud.
1: Nou, de ellende is natuurlijk, hij was natuurlijk een heel gevoelig iemand.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je dan in zo'n wereld belandt, dan, ja, weet je, dan ben je gewoon. Dat is het natuurlijk. En je raakt ook je stabiliteit kwijt.
0: Ja,
1: het is niks anders dan en dit en dat. Ja. Je moet eigenlijk altijd aanstaan. Toen had je die telefoons nog niet. Maar het is natuurlijk wel wat het is.
0: Niet alleen aanstaan, maar ook voor het publiek, zeg maar. Was natuurlijk, en wereldwijd nog. Hè. Ik heb heel veel Elvis meetings meegemaakt in Nederland. Mijn broertje Jan, die was Elvis imitator. De beste van Nederland. Die won met 6 jaar alle prijzen. We gingen al evenementen af. Beverwijk en Rotterdam en zo. En dan wonnen we weer de beker. Jan, die was eerst geworden. Maar dan had je dus een Elvis meeting. Dan verkochten LP's van Elvis. Maar er waren ook soms nog bandleden. Die kwamen naar Nederland toe om handtekeningen uit te delen en zo. Maar de jongen en oud, zeg maar. Ook kinderen, die hebben hem nooit kunnen kennen. Die waren gewoon helemaal lyrisch van die Elvis, zeg maar. Het is... Ja, ik kan wel zeggen, het is een soort afgod en dat mag natuurlijk niet. Maar het is wel een goddelijk iets, want die man was zo supergoed en lief. Ik heb wel eens gehoord en gezien, ook mensen gesproken. Ik ben daar geweest in Memphis een paar keer. Toen hij 20 jaar was overleden, toen gingen wij met een hele groep naar Amerika. Ik zei die film even laten zien. Het was mijn broertje Jan, dus als Elvis. Wij gingen als bodyguards voor de grap mee, limousine huren. En we stonden erop te treden daar en zo. Heel de wereld kwam daar naartoe, naar die Elvis week. Omdat hij dan 20 jaar was overleden. En toen spraken we daar met een vrouw, heel toevallig. Die zat er buiten. Het was erg warm, die wapperde zo. En we gingen daar even aan tafel zitten. Moest een ijsje halen of zo. En ze leek ook wel een beetje op Elvis. Ik kon wel een zus te weten, maar dat was ze niet. Maar we hadden het over Elvis en zo. En hoe zij Elvis kende. Dus ik heb altijd op kantoor gezeten bij Elvis. Dus zij was de secretaresse van Elvis. Nou, daar heb ik videobeelden, alles van. Dat is onbegrijpelijk. Ze zal nu niet meer leven, nu 20 jaar later. Of nog langer. Maar dat was zo uniek. En die had het ook alleen maar over alle mensen. Ik heb een tuinman gesproken die daar bij hem werkte. En als je zeg maar langs... Hij reed gewoon langs een weg met zijn jongens erin. Met die TCB-band of zowel zijn mede-vrienden. En dan ging ze op tournee. En dan stond daar een oud mannetje met een vrouw kijken in een etalage. En of dat nu zeg maar om een auto ging of een wasmachine. Dan stopte die gewoon. En dan zei van nou, wat vinden jullie ervan? Ja, hoe bedoelt u? Ja, je zit zo te kijken. Ja, wat mooi. Maar ja, daar hebben we geen geld voor. En dan kocht hij dat gewoon.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: En zoveel voorbeelden.
1: Weet je wat ik wel interessant vind? Kijk, hij had fans. Dat is niet normaal.
0: Niet normaal, nee.
1: Dat is gewoon niet normaal. Er zijn ook mensen die zeggen dat hij weer leeft. Ik het allemaal.
0: Allerlei mysteries zitten erbij.
1: Ja, dus het is wel iets... Hij heeft dus iets heel bijzonders.
0: Ja, het is gewoon...
1: Dat heb ik dus niet opgezocht. Dat had ik misschien wel even moeten doen.
0: Nee, maar dat is uniek, zeg maar. Je hebt het over artiesten, Freddie Mercury en noem het allemaal. Het zijn allemaal prachtige mensen. Maar dit is gewoon een mysterie. Als je dat ook raakt, zeg maar. Als je getrokken voelt tot die muziek van hem... En ook in de persoon, dat raak je nooit meer kwijt voor de rest van je leven. En dat heeft niks met muziek te maken. Het heeft met zijn uitstraling, het heeft met zijn gevoel te maken. En die stem is ook gigantisch bijzonder, zeg maar. En als hij gospel zingt in een kerk met een koor, dan krijg je ook kippenvel. Met al die donkere mensen achter hem, met blij, maatjes, altijd blij. Dan word je ook allemaal heel vrolijk. Maar die stem is er 1 uit 100 miljoen. Hoeveel mensen als ze hem wel niet nadoen. En nog steeds al die miljoenen die er verdiend worden op Graceland en door Priscilla. De ontwikkeling van het bezoek van natuurlijk Graceland. Maar ook de muziek die nog steeds... die is gewoon actueel. En de nieuwe jeugd kan ook weer gek worden van Elvis Presley.
1: Nou, weet je, dat is wat heel veel gebeurt. Hè?
0: Ja.
1: Ik vind dat wel eens grappig. Dan komen er jonge mensen en die staan dan met een geremixed liedje. En dan... kan ik bijvoorbeeld meezingen. Mm-hmm. Niet dat ik zo goed kan zingen, maar toch. En dan is het van... hoezo ken je dat? Ik zeg, ja, hoezo ken je dat? Dit is mijn tijd, hè? Kom op.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat weten ze dus helemaal niet. En ik werk voor makelaar. En ik kom vaak in allerlei huizen. En wat mij opvalt, is dat heel veel jonge mensen weer een pick-up hebben. En platen kopen. Dus naar
0: terug naar de basis. Ja,
1: ja. Ik vind dat wel echt ook heel gaaf. Gewoon een plaat.
0: Ja.
1: En nou ja, wat ik dan zie staan, is inderdaad Elvis, Queen, ja, Toto, klopt. Weet ik het allemaal. Ik denk, dat is allemaal, wij zijn denken, ja. Ik ben ietsje ouder dan jij.
0: Ja, ja.
1: Dat is onze tijd. Ja, dus dat komt allemaal weer terug.
0: Dat vond ik ook bijzonder, want nu het erover hebben, ik heb zelf geen kinderen, maar mijn vriendin die heeft dus wel 2 kinderen. De ene is nu 21 en de andere is 24. Maar toen ik daar in beeld kwam, dat hebben we het over 5 jaar geleden, toen waren ze 16 en 15 en toen gingen ze verhuizen. En toen denk ik als elektricien en boselector, we moeten even bobbelkabels aanleggen voor de televisie. Weet je wel, coaxkabel en zo'n antennetje. Dus ik heb allemaal leidingen buizen getrokken en zo. Alle de muren lekker dicht gesmeerd. En ik denk, als die televisie ophangt, dan trek ik even nog een kabel. Dan hebben we ook televisie boven, weet je wel. Dus ik had al die buizen erin, de televisie opgehangen. Ze zei, nou, moet even nog een paar van die kabels erin jassen van zo'n coaxkabel en dit en dat. Of internet. En ja, ze keken, man, waar heb je het over? Ik zei, jullie wel toch wel naar televisie kijken in Nederland 1, 2 en 3 of RTL of zo.
1: Ik denk dat ze dat op een iPad doen of niet?
0: Nee, ze kijken helemaal niet. Ze hebben hun eigen dingen, zeg maar. Of het nu TikTok is of muziek of Netflix. Ik weet niet waar ze naar kijken, maar in ieder geval niet naar 1, 2 en Nieuwsuur.
1: Nee, maar daar is Omroep Max op. Dat vinden zij helemaal niks.
0: Nee, ja, weet ik. Maar wat ik wou zeggen, dus zij gaan dan met zijn telefoon, kunnen ze dan doorstreamen op die televisie met een ontvangertje. Snap je? Ja. Zo'n ding. Dus ja. Ze hebben helemaal geen kabel nodig. Dus ze snappen helemaal niet. Ze hebben natuurlijk ook nog nooit van de lokale omroep Elburg gehoord, totdat ik daar een beetje loop te lullen. Dat ze een keer weten van, god, er is ook nog een zender waar mijn vader nog een beetje.
1: Ja, hij moet nu verplicht luisteren. Ja, want je gaat hem straks over horen, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja. Nou nee, hij weet helemaal niet. Ja, hij heeft trouwens net gebeld inderdaad. Maar in ieder geval, het ging er even om wat jij net zei. Pas hoorde ik hun op de bank te liggen, zo op de bank. En dan hebben ze van, ja, muziek plaat, maar misschien ook wel videoclips of zo. En dan krijg ik af en toe inderdaad van die geluiden binnen. Van,
1: ja, dat je
0: van,
1: denkt, dat ken ik.
0: Ja, van de Bee Gees bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg ook, luister jij daar? Of in de auto. Pas had hij de hele automix. Dat was gewoon mijn muziek.
1: Ja.
0: Ik zeg, dat vind ik mooi. Ik zeg, vind ik mooi. Hoe kun jij dat nu weten? Dat kan toch helemaal niet?
1: Nee.
0: Nou, dat luisteren ze inderdaad naar mijn muziek van de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En ook van John Travolta en weet ik het allemaal. Het Abba komt niet voor. Nou, dat verwacht je echt niet, weet je wel.
1: Nee, ik vind het wel
0: wel mooi.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik moet onderhand wel toegeven dat er tegenwoordig ook mooie muziek wordt gemaakt.
0: Klopt. Maar er is absoluut. Rob van, hè? Die hebt
1: ja, nou, van. Bepaalde dingen, daar komen wij het nooit over uit. Maar het is wel wat het is. En nou ja, goed. Als ik toch terugkijk naar de tijd waar ik vandaan kom. Ja, weet je, bands als Dire Straits en Queen en Clapton en The Police en weet ik het allemaal.
0: En Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, ja. Nou ja, goed, dan heb je nog een heleboel van die rockbands dat ik denk van
0: U2, ook goed.
1: Ja, fantastisch. Die heb ik wel eens live gezien in de Kuip, man. Dat zinderde gewoon.
0: Ja, ben je trouwens, als we dan toch even over hebben, want je hebt volgens mij met 2 soorten. Of je bent voor de Rolling Stones of voor de Beatles. Waar ben jij voor?
1: Ja, nou, dat zou ik ook heel. Ik eigenlijk altijd de Stones.
0: Ja?
1: Maar ik heb die Analogs gezien. En mijn partner en ik zijn het niet zo heel erg eens over muziek. Dus ik wilde hem meenemen naar een concert. En meestal zegt hij dan, laat maar en ga ik met vrienden. En toen dacht ik, ja, dit is misschien wel. Die Analogs zijn echt supergoed. Dat is de beste band die de Beatles performt, zullen we maar zeggen. En dat was een waanzinnige avond.
0: Ja?
1: En dat had ik niet verwacht. Ik denk, nou, de Beatles, dat doe ik meer voor hem. Maar dat was niet zo.
0: Nee, ik ben echt Beatle-fan. De nummers ook. Dat is, dat zeg ik, je bent of voor Ajax of voor Feyenoord. En dat is eigenlijk met dit een beetje hetzelfde. Alhoewel de Rolling Stones heel veel respect voor hebben. En er zijn ook wel een paar nummers wat ik voor denk van, nou oké, okay, prima. Maar toen ging er een groep uit Elburg. Dat is denk ik nu een jaar of 20 geleden. Toen kwamen de Rolling Stones kwamen naar Nederland in Groningen.
1: Oké, ik heb ze ook 3 keer gezien. Ja,
0: ik heb het 1 keer, dus was ook al uniek. En toen vroegen ze of ik meeging. Het had waarschijnlijk te maken dat er een kaartje over was. Want ze zien mij natuurlijk ook niet als Rolling Stone fan, denk ik tenminste. Of ze vinden me leuk voor de grappigheid om mee te gaan. Ik ging in ieder geval mee. En, maar die echte fans die dan in die bus zaten, ja, die stonden voor aan het hek. Hè. Die waren helemaal, ja, die kregen een hartverzakking dat ze daar vooraan stonden bij het podium. En ik stond gewoon achterin. Want ik hield die, ik kan niet van die massa mensen, word ik helemaal gek van. Dus ik sta een beetje helemaal achterin bij de snackbar ongeveer, waar die patat tenten.
1: En het bier.
0: En de biertjes dus. En dan kan ik het ook goed zien op schermen. Dus ik had ook in mijn eentje best wel de avond van mijn leven. Vond het leuk ook. En die Rolling Stones, en ze gingen tekeer en zo en dit dat. En dan zal ik zo even uitleggen waar een verschil in zit. En dus ik vond het allemaal prima. Ik ging niet helemaal uit mijn dak. Ik heb trouwens Bruce Springsteen ook live gezien in Nijmegen.
1: Heb Springsteen ook gezien in Arnhem, ja.
0: Dat is mooi. En dus wij gingen terug in die bus. En toen vergeet ik nooit weer. Er waren twee dingen waar ik zo verschrikkelijk moest lachen. Dat die, ik weet niet meer hoe dat, hoe heet dat ook alweer, als er een band voor die tijd speelt.
1: Ja, hou maar op. Dat daar heeft, heb ik ook nog een verhaal over.
0: Ja, maar dat heeft een bepaalde naam.
1: Ja,
0: dus die, niet de band zelf.
1: Voorprogramma.
0: Een voorprogramma, ja. Ik kan even niet op de naam komen hoe dat heet. Maar in ieder geval, ja, zonder dat ik dat niet weet. Maar in ieder geval, dus zei die vrouw van, nou, dat hoor ik elke keer, dat die band die speelt ook veel, weet je. En al die grote artiesten. Ja, ik zeg maar, dat is gewoon de naam van dat het voorprogramma is. Oh, dat wist je niet. Nou, je was lachen. En toen zei ze in de bus, nou, wat vond jij de mooiste nummer van die jongens?
1: Dat was zeker een nummer uit het voorprogramma.
0: Nee, ik zeg expres In Die Ghetto.
1: Oké. Okay.
0: Nee, jij bedoelt I Can Get No.
1: Oh, ja.
0: Ik zei, nee, In Die Ghetto. En ja, dat is Elvis. Oh, zeg, ik dacht dat Elvis. Ah, ze was een grappig iets. Maar in ieder geval, de Beatles vind ik mooi. Ik ben er ook geweest in Liverpool. Waar ze geboren zijn en de geschiedenis. Waar ze begonnen zijn. Dus allemaal machtig mooi. Maar nogmaals, je bent ervoor. Of ja, ik weet niet of er mensen zijn die alle twee fan van zijn.
1: Nou, ik kan ze allebei wel hebben. Ja, nog even over een voorprogramma. Ik heb de Stones denk ik 3 keer gezien, waarvan 1 keer in Duitsland. En wat ik leuk vind van de Stones is, er lopen opa's, oma's, hele jonge gasten, kinderen. Iedereen loopt daar gewoon. Zij nemen het hele scenario mee. Maar goed, in Duitsland was in het voorprogramma De Tote Hose. Nou, je moet maar eens opzoeken. En dan moet je maar eens kijken of je er een liedje van kan draaien.
0: Tote Hose.
1: Dat was, nou, gewoon ronduit verschrikkelijk. Die gingen staan en die begonnen te krijsen. En ja, dat ging eigenlijk in no time ging dat verkeerd. Dus vanuit het publiek begonnen ze met bier te gooien op die band. Maar die band begon terug te gooien. Dus dat werd 1 groot slagveld. En in no time waren de Tote Hose. Nou, dat weet je ook al genoeg. Dus als je het over voorprogramma, ik kan me geen voorprogramma herinneren, maar die wel.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, ik ben, ja, ik vind de Stones, ik vind ook niet alle nummers goed. Maar ja, door die analogs ben ik eigenlijk ook weer bij de Beatles teruggekomen. Ja.
0: Maar wel knap, hè, wat die Stones doen. Hè? Als je zo die leeftijd van 80 en ze staan nog te springen op dat podium. Ja, die springen net zo hard als ik het dood ben neervallen, volgens mij.
1: Heb jij de film van die Fransman gezien die inmiddels nu heel oud is?
0: Louis de Funès.
1: Nee, die zanger. Ja, je weet wie ik bedoel, hè?
0: Ja, die altijd bij Yvonnier kwam en zo, die.
1: Ja, die.
0: Ja.
1: Nou, ik
0: Chanson d'Avour.
1: Charles d'Avour. Ja, heel erg dat ik er niet op kan komen. Ja. Maar goed, die stond op zijn 105e. Ik weet het niet hoe oud hij toen was. Nog een concert te geven. Ja. En toen dacht ik, het is ook charmant om op tijd op te houden.
0: Ja, die konden eigenlijk ook niet meer. Maar die Stones kunnen nog wel, vind ik, hoor. Die dat hoort ook bij hun, zeg maar. Dat ze ook gewoon net skeletten nog rondlopen, maar toch gas geven. Ja,
1: ik vind het best knap, want die gitarist, nou, dat is gewoon een wandelende.
0: Ja, die ziet er al 100 jaar niet uit, man.
1: Nee.
0: Die hadden we 50 jaar geleden al, zeg maar, een doekje eroverheen moeten doen.
1: Precies, maar die is er nog steeds.
0: Ja.
1: I'm still alive. Ja.
0: En ik denk dat ze ook wel iets gebruikt hebben aan eten, drinken en drugs en rookwaren.
1: Ik weet het niet, maar ik vind het wel heel knap.
0: Ik vind het ook knap. En daarom blijft het ook mooi natuurlijk.
1: Nou, gaan we nu naar Frankrijk, hè? We gaan even Chris en daarna gaan we weer Chris.
0: Nou,
1: we beginnen met Chris Ria.

0: Dat was Chris, hè?
1: Ja, dat is de eerste Chris.
0: Kom dan, Chris.
1: Zometeen krijgen we nog een Chris Isaac.
0: Ja, ik had nog even over dat bezoek van onze jongens van de Rolling Stones daar in Rotterdam. Dat was volgens mij de laatste keer dat hij in Nederland was. ik ga geen namen noemen natuurlijk, maar in ieder geval, we zaten met die bus, met die Elbrus terugweg, biertje erbij, hartstikke gezellig. Iedereen blij, emotioneel, waren trouwens nog een man kwijt, hebben we ook later ook nooit weer gevonden, die is met de trein of taxi teruggekomen. Maar in ieder geval zat iemand na en zei, echt, ik wil niet zeuren, maar die jongens die voor die tijd speelden, dat vond ik ook wel goed hoor. Ja, ik zeg, welke jongens? Ja, in het voorprogramma, die band Support Act. Ik zei, ja, weet ik ook niet. Ik zeg, ik ken die gasten niet. Nee, zeg ze maar, die lui, die zijn echt druk. Elk concert waar ik tot nu toe geweest ben, altijd die Support Act. Ik zei, ja, dan zijn ze wel erg druk. Maar het bleek achteraf dat de titel is van dat je van tevoren een voorprogramma, dat heet Support Act. Dat heeft niks met band te maken. Dus die band heet helemaal niet Support Act. Dus,
1: daarom... Ik maak heel veel van dit soort flaters. Dat ja, wil je mooi, echt man. Niet weten.
0: Ik
1: geweldig.
0: Vond
1: het nou, ja, anders moesten... heb ik niks te vertellen.
0: Wij moesten ook allemaal lachen na de tijd, hoor. Dus...
1: Oh, heerlijk.
0: Maar wat had jij daar meegemaakt dan?
1: Nou, Support... Nee, dat... Moet ik dat vertellen?
0: Nou, kan in korte lijn.
1: Nou ja, oké. Okay. Ik was in Schotland. En daar zag ik allemaal borden op huizen. En daar stond op toilet.
0: Was het niet in Frankrijk?
1: Nee, dat was in Engeland.
0: Oh.
1: En het bizarre was dat ik dacht van... Ja, weet je, je werkt dan voor een makelaar. Dan heb je natuurlijk ook een verdorven brein, ja. Weet ik het allemaal. Dat ik denk, wat heeft die makelaar ontzettend veel huizen onder zijn beheer?
0: Ja, in de verkoop.
1: Waarop die vent van mij zegt, hallo, dat betekent te huur. Nou ja, doe maar. Dus,
0: hetzelfde
1: maar
0: idee.
1: Ik heb dit dus heel vaak, echt heel vaak.
0: Dat
1: en dan zeg ik het en dan denk ik, oh nee, had ik mijn kop maar weer gehouden. Doe maar weer.
0: Nou ja, goed.
1: Nou, we gaan even vliegen. Hou je van vliegen?
0: Ja, ik vind vliegen het mooiste wat er is.
1: Oké.
0: Ik kan elke dag vliegen als het moet. En ik kan ook heel ver vliegen als het moet. Er zijn mensen die zeg maar met 4 uurtjes zijn ze het al zat. Ik heb wel vaak in Swat tot Australië gevlogen. Ook Indonesië, Thailand en ook Zuid-Amerika. Rusland, overal ben ik geweest. En ja... Ik wil niet zeggen hoe langer hoe mooi, maar ik kan gewoon echt genieten van het vliegen. Vooral stijgen en dalen. Liefst zoek dat dan 3 keer op een dag. Maar dat kan natuurlijk niet als je 1 keer in de lucht hangt. Maar het systeem, zeg maar, dat je ook.
1: Jij bent
0: gewoon...
1: van de tussenstops dus. Hoe meer tussenstops, hoe leuker.
0: Vooral dat vast in die stoelen zit als je even gas geeft om te stijgen. Dat vind ik, dat is het mooiste. Maar ik vind het ook knap dat zo'n ding ook gewoon lekker in de lucht kan blijven hangen. En dan moet je wel een beetje ruimte hebben. Tegenwoordig is dat lastig natuurlijk met al die goedkope reizen en die tickets. Want de stoelen zitten bovenop elkaar. Maar als je een beetje ruimte hebt en je gaat naar Thailand of je vliegt met Indonesian Airlines, dan word je echt wel in de watten gelegd met de hapjes en de drankjes en video kijken en de oordopjes in en de bril op als je gaat slapen.
1: Een groot feest.
0: Een groot feest. Maar ik vind het ook gewoon een unieke uitvinding, zeg maar. En als je heel veel vliegt, tenminste heel veel gevlogen hebt, dan ik voel dat ook die angst. In het begin heb je dat wel. Van als je maar in de lucht blijft. Of zo.
1: Nou, ik heb ook heel veel gevlogen. Want ik heb ook geen kinderen. Dus ik heb tussen mijn, weet ik veel, 30ste en 40ste me helemaal rot gereisd. En heb jij wel eens een doorstart gehad om te beginnen?
0: Ja, 1 keer ja.
1: Dat vond je ook leuk?
0: Nee. Dat was paniek. Want dat was op een eiland. En ik kon ook dat als dat niet goed ging, dan ging ik gewoon de plomp in het water, zeg maar. Dus,
1: was dat Koh Samui soms? Je zegt net Thailand. Daar heb ik ook een doorstart gehad. Ook
0: nee,
1: met slecht weer
0: nee,
1: trouwens.
0: Nee, het was
1: totaal niet grappig.
0: Het was of in Afrika of net daarboven. Onder in Spanje of Tunesië. Ik weet niet meer. Maar in ieder geval, het was op een eiland inderdaad, een soort schiereiland. En daar kon dat ding ook net landen, dat weet ik gewoon ook uit ervaring. En ik heb trouwens 2 keer meegemaakt, die andere zal ik ook even vertellen. Dat had te maken met dat door de wind of zo, en ik kon het toch niet redden. Anders was hij in het water gevallen inderdaad. Dus die man die zou wel gedacht, nou laat ik hem nog maar even een keer optrekken, want anders in de plons. Maar dat is een raar gedoe, en vooral als je er rekening mee had dat je dus, je hoort die wielen remmen en dan...
1: En dan ineens gierende hartklep ga je weer naar voren.
0: Ja. En ik heb 1 keer meegemaakt Krakau. Toen was ik, want ik ga binnenkort daar nog een keer naartoe. Dat hebben we over Auschwitz, over de concentratiekampen.
1: Ja,
0: die zijn
1: daar wil ik ook nog een keer naartoe. Daar ben ik nog nooit geweest.
0: Krakau is de stad waar je dan moet landen. En dan heb je Birkenau heb je dan en ja. Auschwitz. Dat is daar allemaal bij elkaar. En er zit trouwens ook de fabriek van Schindler's List. Die al die Joden hebben bewaard vanwege de fabriek, zeg maar. Dat is allemaal bij elkaar. Maar toen ging ik met mijn broers en... Het is vliegen, geloof ik, 2 uur of zo. Het is niet al te ver. Auto moet je toch wel een 500 kilometer denken. Alleen wat we niet wisten, en toen, want ik ben niet gauw bang in een vliegtuig. Dat ook daar kregen we te maken met een soort noodlanding-achtig iets. Maar ook een soort doorstart. En toen vroeg ik ook, want ik ben altijd nieuwsgierig hoe dat komt. En toen zeggen ze, nou, 9 van de 10 keer wil Krakau liggen in een dal. En dat betekent dat heel veel mist en een bepaalde windcirculatie. In ieder geval, het is lastig voor een piloot om daar te landen. Zeg maar. Ze kunnen ook elke dag landen. Gaat ook meestal goed.
1: Meestal goed. Klinkt ook zo veelbelovend.
0: Nou, meestal goed. Maar niet dat er echt veel verongelukken. Maar die chauffeurs of die piloten, die moeten inderdaad wel van, het lukt wel of niet. En dan kreeg ik ook een doorstart daar. Dus ik heb 2 keer meegemaakt. Okay. Maar ja, ik heb liever een doorstart als dat die in het water valt of dat die ondersteboven.
1: Ja, ik blijf het eng vinden.
0: Ja? Ja, ik
1: weet
0: dan zal
1: je,
0: ook het de rest van je leven blijven dan.
1: Ja, dat vrees ik ook. Het gestres al op die luchthaven en dat je er dan 3 uur van tevoren moet zijn en dan moet je je riem afdoen en je schoenen uit en al de gepaniek. Iedereen is altijd alles kwijt in zijn tas.
0: Je moet in de onderbroek door de douane.
1: Nou ja, precies dus dat. Nou ja, en dan ga je vertrekken en dan. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik zit altijd echt gewoon met zweethanden.
0: Je bent altijd blij als zo'n ding weer landt. Ben je dan ook iemand die gaat applaudisseren?
1: Nee, dat niet. Dat
0: er zijn ook
1: echt
0: mensen die zijn zo bang en dan gaan ze applaudisseren.
1: Ja,
0: die
1: dat doen ze meestal in die
0: maar zijn mensen die niet vaak vliegen, hoor.
1: Nee, precies.
0: Die gaan alleen even naar de Knaaizenweilanden en die moeten daar via het vliegtuig komen, ja.
1: Ja, precies. Nou,
0: maar
1: goed.
0: Jij vindt het toch wel een mooi vervoersmiddel? Dat kan niet anders.
1: Ja, ik vind het
0: als
1: wel een mooi. Ik vind het fabuleus. Als ik op een luchthaven zit, wil ik niks liever dan kijken hoe alles landt en stijgt. Maar ik wil er zelf liever niet in. En ik zit bijvoorbeeld ook altijd naar Mayday te kijken. Dus dan gewoon het hele verhaal achter zo'n vliegtuig wat dan neerploft. Soms
0: nou,
1: is het een klein boutje.
0: Daar kan ik je wat van vertellen.
1: Air Crash Investigation is het, geloof ik. Hè? Ja. Ik moet even goed zeggen.
0: Nou, we hebben hier in Elburg ook een paar piloten. Niet alleen op de weg, maar ook in de lucht. En onder andere is daar de Wim ervan, van de Bandenman. En die moest af en toe vlieguren maken vanaf Lelystad. Die heeft zo'n klein vliegtuigje waar 2 of 4 man in kan. Zo'n Cessnaatje noemen ze dat. En die heeft heel veel vlieguren. Die kan ook goed vliegen. Of die dat nu nog kan, weet ik. Maar die kon altijd heel goed vliegen. En die zegt tegen mij, ik zeg voor de grap, kunnen we niet eens even een keer met dat ding even naar Texel of zo. Even een dagje, weet je wel. En dan drinken we daar een bak koffie of we gaan terug. Of we blijven slapen of zo. Nou, goed idee. Hij zegt, ik moet toch vlieguren maken. Dus wij op een gegeven moment, die Willem is ook zo gek als de deur. Hij kan nog net geen looping maken, anders deed hij dat. Dan moet hij wel een beetje snelheid hebben. Dus hij is heel nonchalant met het ding. En ik weet ook zeker dat hij hem zonder motor nog aan de grond krijgt. Dat het allemaal goed. Dus ik had niet echt bang. Alleen zo'n Cessnaatje, dat zijn een paar deurtjes. En voor de rest is het net een diepvrieskist.
1: Ja, het is gewoon een caravan.
0: Ja, het is echt alles wappert en klappert en dit en dat. En op een gegeven moment er zitten er maar 2 meters bij hem. Een hoogtemeter en een benzinemeter. Ik zeg, Willem, tegenwoordig ben je toch gewend dat er daar navigatie en weet ik het allemaal van apparatuur, maar dan zit hij jouw bakken niet in. Dus ik zei toen ik in de lucht ging, Willem, voor de grap van, ik wil niet zeuren, Willem, maar we vliegen straks even wat door wat bewolking heen. Hoe kun je dan zien of er nog een andere vliegtuig boven of links of rechts? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Boem is zo, hè? Weet je, zo.
1: Ja, boem is zo, ja.
0: Nou ja, en voor de rest interesseerde hem ook niet. Maar in ieder geval, wij kwamen eraan. En daar had je het over meedeemd, moet ik even zeggen. En toen bleek achteraf dat daar een vliegshow was. Dat wisten we alle 2 niet. En wij vliegen en we komen eraan vliegen. En toen was dus het hele vliegveld vol met allemaal van die Cessnaatjes.
1: Oh, en Tom Cruise om je oren als Maverick.
0: Ja, en toen zegt hij, nou, wat is hier dan aan? Ik kan helemaal niet landen. Dus hij begon die toren op te roepen. Oh, mayday, wie mag landen? It? I have no gas all. Weet je? Dus hij zegt, ik heb geen benzine meer. Was ook zo, de benzine raakt ook op. En hij was maar aan het rondvliegen. Ik zeg, Willem, ik wil niet zeuren, maar gooi je maar in een weiland. Want ik heb liever dat je in een weiland vliegt als dat er naar beneden storten, weet je wel. Ja, we moeten inderdaad wel even gaan landen, want er is niet veel benzine meer in. Nee. Dus hij begon nog een keer mede in Wedi, Foxtrot 4, Hubbel de Pub, ik weet het daar. Willem, prima, Foxy Foxtrot, zet hem maar aan de grond. Nou, dus wij mochten in een weiland landen. En we zetten in een weiland dat ding, hij kon het prima. En die man die kent waarschijnlijk die verkeersstorm, die wil hem ook wel. En er komen allemaal mensen naar ons toe, weet je wel. Oh, wat leuk dat jullie er ook. Die waren van die organisatie. Die dachten dat wij er ook bij hoorden. Oh, wat leuk en goede reis gehad. Ja, het ging net goed, want de benzine was zwart. Oh, blij dat je... Ja, prima. Nou, welkom en leuk dat je bij bent met het evenement hier. Dus we kregen tassen met allemaal spullen, waardebonnen. Ik weet het allemaal, dinerbonnen. Ik zei, nou, prima. Dus een dik voor elkaar show. En ja, het was verschrikkelijk. En de volgende dag gingen we naar huis. Het was wel leuk.
1: Nou, wat een feest. Nou, weet maar je, ik vertelde... Maar
0: kwam door mede.
1: Ja, mede. Ik vertelde dit omdat ik een berichtje zag. Ja, dat vind ik dus niet te filmen. Je had ooit die film Catch Me If You Can. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Nou, dat is een vader, een beetje een laaienlichter. En zijn zoon leert dat een beetje van zijn vader. En die heeft allemaal beroepen waar hij geen diploma voor heeft. Maar wel gewoon heel serieus daar wat zit te doen. Hij is, later wordt hij door de FBI ingelijfd om, nou ja, bepaalde werkzaamheden te doen. Maar die is onder andere arts, terwijl die dat niet kan. Nou, maar ja, ook piloot.
0: Ja.
1: En dan denk je, dit is een film. Dat dacht ik dus
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ik snap wat je bij je heen gaat.
1: Nou, gezagvoerder van Air Canada, niet de eerste, de beste denk ik, vloog 17 jaar lang zonder de juiste papieren. En het bizarre is dat ik denk, is er dan niemand die iets vraagt aan zo'n man? Hij is onderhand dus 59 jaar. Hij is vorige week gearresteerd. En nou ja, nu moet hij met pensioen, of was al met pensioen, of weet ik veel wat. Maar op een of andere manier, die heeft helemaal geen vliegbrevet. En dan denk ik, als je daar even een looping mee maakt, ben je ook lekker, of niet dan?
0: Ja, nou ja, met zo'n ding kun je geen looping maken trouwens hoor. Met zo'n grote, maar wel een straaljagertje. Trouwens, die Cessna, nou, lukt dat ook niet. Want die kunnen wel recht omhoog vliegen, maar dan gaan uit zuid naar beneden. Maar ja, dat heb ik ook gehoord en gelezen. Ja, als je dat leest, dan denk je, nou, maar goed dat ik dat niet in dat vliegtuig zit. Waarom zal die man? Maar misschien kan die man wel beter vliegen als al die gasten die maar een papiertje. Ja. Dus dat is geen garantie van wel of niet kunnen vliegen. En ten tweede, stond er geloof ik ook bij dat hij al heel lang dat doet. Dus hij heeft waarschijnlijk ook al 20 jaar vliegervaring. Dus dat diplomaatje, daar lig ik bij hem niet wakker van.
1: Nee, maar
0: wel als hij zeg maar gisteren voor het eerst begonnen is. Dan kun je denken van, nou, dat is niet.
1: Nou ja, er is natuurlijk één dag geweest dat hij begon. Dat weten wij dan dus allemaal niet. Ik. Alleen, ja, voor mij, als je al niet zo relaxed vliegt. Ik heb ook altijd op zo'n... Nee, maar ik heb ook altijd op zo'n lange vlucht, weet je. Dat ik denk, jij captain, jij blijft braaf daar zitten daar. Want als er wat misgaat, dan moet je daar wel wezen. En dan zie je, zie je ze in de gang lopen, weet je. En dan, denk van, en dan hoor je ook wel dat er een dubbele bemanning zit. En dat dat allemaal wel goed is. Maar ik vind dat niet fijn. Nee. Dan denk ik, kun jij even in je hok gaan zitten? Naar voren jij, opschieten.
0: Ja, ik zie hem toch liever lopen door de gang. Als ik eerlijk moet wezen, want dan weet ik dat hij nog wakker is.
1: Okay.
0: En die andere die zal waarschijnlijk dan ook even als sturen zijn. Dus op die manier zie ik het als een oplossing. En als je met z'n tweeën daar

0: positieve ervan. En dat je misschien nog fijner gevoelt. Ik heb eens een keer van iemand zo'n flyer dinges app gekregen. Dat je alle vliegtuigen kunnen volgen in de hele wereld. Zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dat ken ik, ja.
0: Zo'n fly dinges app. Dat is ook met de scheepvaart. Want die Urkers hebben dat ook allemaal. Dus Urkers kunnen bezien precies in de Noordzee zien. Wie gaat er voorbij? Welk schip? Hoe heet dat ding? Waar gaat hij naartoe? En huppel. En ook hoe druk als het is. Nou, als je dat gaat inzoomen in Dallas en Londen en Engeland en wat er per dag en per minuut naar beneden gaat en omhoog, dan heb je het nu over zo'n accidentje met die kinderen en misschien dat er een keer die piloot zonder diploma zit. Maar dan is er in verhouding, gebeurt er dus helemaal niks.
1: Nee, maar ja, goed, weet je, ik ben altijd de gelukkige.
0: Ja, oké, maar dan kunnen we zeggen, ja, als die... Nou, de eerste keer dat ik vlog was ik 18 of 16, ging met de jongens naar wintersport. Ik zeg, laten we maar met vliegtuig gaan, dat vind ik ook leuk. Ik stap in München uit, gaan we de bus verder. En met mijn vrienden van de Brommelclub gingen wij voor de eerste keer op wintersport. En toen kwamen we in München uit. En toen kwam ik in zo'n Transavia-bende terecht. En dat vliegtuig zag er al niet heel best uit. Ik zag er boven op de vleugel dat daar een deuk in zat. Ik denk,
1: oh ja. Lekker.
0: Dus dat begon niet echt lekker. En als dat de eerste reis is van je, dan ben je echt wel bang. Vooral als je die beweging ziet, die turbulentie. Denk, nou, nu gaan we. Als je daar geen verstand van hebt, denk, wat is er aan de hand? Dat ding dat valt naar beneden. Dus als eerste keer is dat lastig. Maar ik vergeet nog weer, Tony verwezen op zat naast. Hey, jongen, maak je te druk over? Hij zegt, dat vliegtuig is toch niet van ons? We kunnen ons dat schelen. Ik zeg, ja, vliegtuig is toch niet van ons? Ik zeg, maar daar zitten wij ook in. Oh ja, daar zitten we ook in.
1: Weet je wat mijn broer altijd zegt? Als het je tijd is, is het je tijd.
0: Ja.
1: Dan gaan we nu naar de tweede quiz.
0: Andere quiz.

0: Ja, we draaien hem even weg, want anders komen we in de tijdproblemen, want we hadden nog iets te melden. En Ben is inmiddels ook gearriveerd hier in de studio, dus ja, lekker bezig.
1: Ja, Ben die gaat zometeen eerst stemloos doen en daarna romantische love songs, of niet?
2: Inderdaad, klopt.
1: Hè? Ja, ziek zit er helemaal in.
0: Jeetje, dus we kunnen op dit raad romantische love songs.
1: Ja, en het wordt ook nog herhaald, dus je kan twee keer in de week romantische love songs.
2: Dat is nog mooier.
0: Dat is nog mooi, ja.
1: Doe maar.
0: Een soort Jan van Veen candlelight, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, doe je ook een gedicht erbij, Ben?
2: Nee, maar ik heb wel een omschrijving wat liefde is. Dan ga ik tussendoor doen.
0: Oh.
1: Wow. Nou, dat doe ik dan weer niet.
0: Best wel leuk. Kaasjan en dan Ben op de radio op zaterdagavond.
1: Hè? Nou, hier, onze nieuwe Jan Eigenveen. Nou, we hebben... ik heb nog een paar dingen. Of gaan we gewoon even leuteren?
0: Ja, doe maar even, want Ben die moeten we voorbereiden. En we hebben nog een nummertje wat een minuutje of zes duurt.
1: Ja, maar precies. Dan hebben we nog een minuut.
0: En we kunnen het ook afspreken dat we nog een keer samen een keer gaan zitten.
1: We kunnen het wel redelijk, hè? We praten veel te veel volgens Rob, denk ik. Als hij naluistert, dan zegt hij van...
0: Nee, Rob vindt denk ik ook de muziek wel belangrijker, maar dat doen we overdag al. En dit is een soort podcast, een beetje. Hè? Zo.
1: Ja, zoiets, ja. Over je leven.
0: We kunnen wel overal met z'n tweeën over praten. Dat was wel apart.
1: Ja, dat is inderdaad
0: maar
1: wel
0: jij had niet verwacht dat ik nog iets met paarden had natuurlijk.
1: Nee, en jij had niet verwacht dat ik naar de voetballen had gekeken.
0: Nee, nee, nee.
1: Toch?
0: Nee, dat is wel mooi.
1: Nou ja, goed, zo gaat het soms.
0: Je had nog over René Vroeger nog.
1: Ja, dat is best wel erg. Ik zat naar die toppers te kijken en die René die stond daar ontzettend te zweten.
0: Toen was het ook warm daar, hè?
1: Ja, het was daar ook wel warm. Maar ik vind, ja, weet je, dat is wel een dingetje, toch? Als je daar zo staat...
0: Ik denk dat hij gewoon hoge bloeddruk hebt en dat hij te veel eten en drinkt, te dik.
1: Nou ja, goed, de uitdrukking zweet als een otter kwam naar boven. En dat heb ik dan al tegelijk. Hè? Dan denk ik, waar komt dat nou weer vandaan?
0: Dat een otter waarschijnlijk ook zweet of niet zweet.
1: Nou, let op. Het is een grappige paradox, omdat otters in het echt helemaal niet zweten.
0: Oh.
1: De uitdrukking is ontstaan doordat otters waterdieren zijn en een hele dichte, vettige vacht hebben. Als ze uit water komen, houdt die vacht veel vocht vast. En hierdoor glinsteren ze en zien ze er altijd drijfnat uit.
0: Oh, terwijl ze
1: zweten
0: niet
1: zweten. Zweet als rotter. Doe er wat mee voor vanavond.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we eruit gaan.
1: Ik denk het ook. Volgende week is Rob er dan weer. Anders zou ik het met Jeanette doen, hè?
0: Geen idee.
1: Is jammer. Doen we dat ook een keertje.
0: Ja. Nou ja, ik hoor het wel weer. Als je me nodig hebt, dan trek je me aan de bel.
1: Helemaal goed.
0: In ieder geval, ja, bedankt. En donderdag ga je het ook redden, geloof ik. Dus,
1: ja, komt helemaal goed.
0: Oké, nou.
1: Jij bedankt. Ja. We gaan eruit met CCR. Een hele mix, hè?
0: Ja, hele mix.
1: Niet te geloven.
0: Fijne avond allemaal. En geniet ervan met Ben natuurlijk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Vorige week dinsdagavond was het behoorlijk warm, maar nu is het beste te doen. En even meteen even een huishoudelijke mededeling, want volgende week dinsdag en die week daarop, dus de 6e en de 15e of de 14e, de bedoeling er is ook niet. Dat betekent ik ben even kort op vakantie. En wat vanavond betreft de instrumentale muziek, dan kijken we even terug naar alles wat in zo'n klein beetje in de top 40 heeft gestaan in het verleden. En we beginnen met George Samphire.

George Zamfir met thema uit de verlaten mijn. Ik was trouwens aan het begin van de uitzending wel heel enthousiast om de 6e en de 15e juli aan te kondigen dat ik er niet was. Maar dat kan helemaal niet, want dat is inderdaad op een woensdag. Dus dat betekent de 7e en de 14e. Die juli, die data ben ik dus niet aanwezig, want dan zit ik in Wales, mag je best weten. Maar bij het volgende nummer gaan we naar 1964. Toen kwam de film uit van James Bond, Goldfinger. Ja, daar hoort natuurlijk begeleidende muziek bij. Daar hebben we John Barry

Ik kan me nog heel goed herinneren, de Goldfinger film. Wat blijkt nou? Dat is natuurlijk in de hoofdrol was Roger Moore als James Bond. En in het verhaal speelt zich af, hij komt een kamer binnen en daar ligt op een bed ligt een hele mooie jonge vrouw, geheel bespoten in het goud. Dus alle poriën worden natuurlijk dichtgemaakt. Dus ze zal dat natuurlijk zeker in die zogenaamd in de film niet overleefd hebben. Goed, van een, we hebben een panfluit gehad, een orkest. Nu gaan we naar een gitaar en daar hebben wij Francis Goya. En we gaan naar 1975 met Nostalgia.

Van een gitaar, dan gaan we weer door naar een accordeon. En dat is ook heel erg bekend geworden met John Woodhouse. Johnny Holthuizen of zo heet hij volgens mij. We gaan naar 1968. Melodia.

is dit moment 19 graden buiten in Elburg. En voor de luisteraars op dinsdagavond is het natuurlijk 21:30. En 21:50 op zaterdagavond. Ja, als je dat zou horen in de herhaling. Goed, we gaan naar de filmmuziek.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Een hele bekende natuurlijk, Ennio Morricone. Ik heb hier de titel gevonden, een 2016 versie. Een Jill's Team. Nou lijkt het heel veel op een bekend nummer van Once Upon a Time in the West. Of in ieder geval wat erop lijkt, maar het is een iets andere uitvoering.

Ja, tot zover dan van Ennio Morricone, Jill's Team. Het lijkt wel of hij een beetje afgebroken wordt ineens. Maar goed, van de filmmuziek gaan we weer naar Zuid-Amerika. We gaan naar die mensen die ooit begonnen met El Condor Pasa. En dat is natuurlijk Los Incas uit 1964. En later ging Simon en Garfunkel ermee vandoor. Maar dan ook vocaal. Maar dit is de originele.

Ook weer eens mooi om de origineel te horen uit 1964. Van de panfluit gaan we naar een synthesizer. We gaan naar een Griekse componist, toetsenist zou ik bijna zeggen, Vangelis. En die heeft ook het hele mooie nummer, dat werd ooit wel eens gebruikt. Heb ik een keer een of ander tv-programma zien. Volgens mij was het over een filmprogramma op de Tros, dacht Nederland 1. Die had de hobbymakerij, was het met een filmpjes die gemaakt werden en er werd muziek ondergezet. En dat duurde een aantal minuten en wat hebben ze daar toen ondergezet? The Unknown Man uit 1977 van Vangelis.

Ik heb er even over nagedacht, over dat programma van de televisie. Dat was toen de tijd van de VARA en de presentator was Wim Bosboom. En het ging allemaal over mensen die amateurfilmpjes hadden gemaakt en zelf een beetje muziek eronder hebben gezet. Nou, onder andere dus dit nummer. Bij het volgende nummer gaan we naar Candy Dulfer. Ja, waar kennen we die van? Lily Was Here, samen met saxofonist Dave Stewart. Maar, dat nummer is natuurlijk heel bekend, maar in 1993 hadden we een soort opvolger van Pick Up the Pieces.

Ja, heel mooi zou ik bijna zeggen. Maar dat hebben ze natuurlijk niet van haarzelf of niet zelf geschreven of door iemand anders. Maar ze hebben het een beetje gepikt van de Average White Band. Maar ook hun uitvoering is natuurlijk mooi. Het is weer bijna 21:50, oftewel 22:50 op zaterdagavond. Oké, wij hebben weer een hele mooie met een orkest. Love is Blue, Paul Mariette.

0: 1968, L'amour est bleu van Paul Mariat.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: Voor de trompetplaat gaan we naar 1965, ook in de periode dat natuurlijk net de top 40 begon. En een van de vele platen die in de top 40 verschenen was ook eens een keer een trompetplaat. Het is wel heel mooi, zou ik bijna zeggen.

Space-serie, die speelde zich af in, op Kreta. En dus wie betaalt de veerman, oftewel in het Engels, who pays the ferryman? Janus Marco Polos.

Ik heb wel een beeld van Kreta, want ik ben er zelf ook een keer geweest, jaren geleden. Volgens mij in de jaren 80 zelfs. Ja, en dat was ook heel mooi weer. Dan tref je het ook nog eens een keer. We gaan naar Deodato. Dat is ook een beetje, volgens mij, een beetje klassiek. Het is in ieder geval uit 2001. En het is Alzo sprach Zarathustra.

Deodato, ik dacht dat het toch meer klassiek wil zijn, maar ik merk ook die muziekkenmerk als jazz. Dat zit er volgens mij ook helemaal in. Goed, we gaan nu naar een. Het is al bijna weer tijd. Het is bijna 11:05, zeg maar, en 9:05, want dat is het verschil. We gaan naar Bertien Stenberg met Ronde Russo en dat is uit 1983.

Tot zover dan ja, de instrumentale hits Stemloos. En dan gaan we zo weer verder met een heel ander nummer. Want het is natuurlijk ook wel even heel belangrijk om dit even langzamerhand te stoppen. Dan kunnen we nog wat eindigen.

0: minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.
1: Luisteraars, goedenavond. Ja, het is een heel ander muziekgenre nu. Het is 9:02, of als u zaterdagavond luistert, 3:11. Ja, wat is liefde? Daar ga ik straks wel iets over vertellen, als het ware iets korts tussen de muziek door. Goed, laten we maar beginnen. Het is 1984 en de prachtige stem van Celine Dion.

was de radio-edit van Céline Dion uit 1984. We gaan ver terug in de tijd. We gaan naar de beginjaren van Cliff Richard. 1963 is het en het is Fall in Love with You.

We kunnen dus inderdaad zeggen, liefde is uit alle tijden. Liefde is een diepe emotionele verbondenheid en genegenheid voor iemand of iets. Gekenmerkt door zorg, toewijding en een verlangen om het beste voor de anderen te willen. De definitie en de kenmerken daarvan zijn: liefde gaat verder dan een tijdelijk gevoelens of verliefdheid en omvat een diepe emotionele band. Zorg, genegenheid en betrokkenheid. Het is vaak onvoorwaardelijk en betekent dat je aandacht en affectie geeft zonder iets terug te verwachten. Liefde kan zich richten op een partner, familie, vrienden, jezelf, dieren, idealen of zelfs abstracte concepten zoals kunst of vrijheid.

Ze is de Queen of the Covers, Linda Ronstadt, uit 1978. En ditzelfde nummer is ooit gezongen als eerste release van Elvis Presley. We gaan naar een hele mooie duet tussen Lionel Richie en Diana Ross. En dat is uit 1981.

Een heel mooi duet is Lionel Richie en Diana Ross. Wat is het verliefde? Verschil met verliefdheid. Verliefdheid is een tijdelijke, vaak intens emotionele toestand die sterk is gericht op eigen behoeften en fysieke aantrekkingskracht. Liefde daarentegen ontwikkelt zich geleidelijk, is stabieler en draait om het welzijn van de ander. Het kan ontstaan uit verliefdheid, maar groeit door vertrouwen, intimiteit en gedeelde ervaringen.

Kun je dat nog herinneren? Het is 1972. Ze won het Songfestival met Abattoir. Maar dit is een mooie vertaling. Dan comes toe. Dan kom jij. Inderdaad, heel mooi. We gaan naar 1959. Het is The Dream Lover van Bobby Darin.

Bobby Darin uit 1959. Ja, liefde, biologische en psychologische aspecten. Liefde wordt medegestuurd door hormonen en neurotransmitters, zoals oxytocine, verbondenheid en vertrouwen, dopamine, plezier en beloning, en serotonine, zo heet dat, geluk. Deze chemische reacties versterken gevoelens van verbondenheid en kunnen het gedrag beïnvloeden, zoals het investeren van tijd en energie in de ander. Nou, tot zover weer deze. We zijn begonnen aan een special. In dit geval vanavond van de love songs van Tom Jones.

Twee nummers uit de jaren 60. Het eerste was I'm Coming Home uit 1969. En deze laatste uit 1967. We hebben er nog twee uit 69 en 1970. We beginnen eerst met een hele mooie Love Me Tonight.

volgens Tom Jones zonder liefde, maar je hebt ook verschillende vormen van liefde. Psychologen onderscheiden verschillende vormen van liefde, waaronder romantische liefde, emotionele en fysieke aantrekkingskracht tussen partners, familieliefde, genegenheid en zorg binnen de familiebanden, vriendschappelijke liefde, verbondenheid en steun tussen vrienden, onvoorwaardelijke liefde, volledige acceptatie en ruimte voor de ander om zichzelf te zijn. En zelfliefde, zorg en respect voor jezelf, essentieel voor persoonlijke groei.

misschien herkent. Het is 1965. Sheila Black met Anyone Who Had a Heart. We Caught Tonight, dat is 1983. Een mooi duet, hè? Kenny Rogers en Sheena Easton.

12 minuten voor 10 of 12 minuten voor 12. En we hebben nog iets over de liefde. Dat is denk ik de laatste aspect die we vanavond even wilden doorgeven. Sociale en culturele context. De betekenis van liefde kan variëren afhankelijk van cultuur en context. Liefde voor een persoon verschilt van liefde voor een object of ideaal. En de manier waarop mensen liefde uiten is sterk beïnvloed door maatschappelijke normen en persoonlijke ervaringen. Maar de conclusie is, liefde is een complexe mix van emotie, gedrag en biologische processen die de mens in staat stelt zich te verbinden, zorg te tonen en betekenisvolle relaties op te bouwen. Het is een fundamentele kracht die persoonlijke groei, geluk en sociale verbondenheid bevordert. Nou, heel mooi. We gaan naar Dusty Springfield.

We waren ineens in 1966 met een van de grootste hits van Dusty Springfield, dus 66. We duiken nog even verder in ons muziekarchief, want je zult maar Diana heten en er is iemand verliefd op je.

Het is zowat bijna 5 voor 10, oftewel op zaterdag 5 voor 12. We gaan ze langzamerhand een beetje afsluiten. We hebben er nog eentje, een hele oude, tenminste oude, 73. Het is ook een oude zanger, Perry Como. And I love you so.

Tot zover dan de mooie love songs en daarvoor de stemloos. Wens jullie nog een prettige nacht of een prettige avond. En wat mij betreft tot aanstaande vrijdag met de middagmatinee.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.